0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected alase.
2: Internet er, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected alase.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor, see you keeping us in touch.
3: Hello, ik ben Birdie Girl. Ik hoop van Harry to Shadow.

0: Nosrefi.
1: Nosrefi.
2: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
3: Radio Shalom.
2: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
3: Inspiration FM.
2: Het kan niet anders.

Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat wij deze avond opnieuw ontvangen hebben om voor de troon van genade van u te mogen komen als uw kinderen. We danken u, mijn God, dat wij het besef in ons hart hebben dat u bent zo'n lieve vader, een trouwe vader, een goede vader, een helpende vader, een troostende vader, een genezende vader, een herstellende vader. We zeggen u dank, o mijn vader, dat wij het besef in ons hart mogen hebben dat wat het ook is dat wij tot u komen, waarmee wij tot u komen, dat u ons nimmer zo zal laten. U hoort graag naar ons, u luistert naar ons en u wil ons graag helpen, Vader. Zo deze avond hebben we reden genoeg om u te danken. Danken voor de afgelopen dag. Danken voor alles wat er is geweest. Heer, problemen die er waren, strijd die er was, Heer, maar ook elke overwinning die u ons gegeven hebt. Elke doorbraak, elke uitkomst. We danken u, mijn Vader, dat u hebt voorzien op een wonderbaarlijke wijze in datgene wat we nodig hebben. Vader, dank u wel voor gebeden die u op een wonderbaarlijke wijze hebt verhoord. Dank u wel dat u ons kracht hebt gegeven, Heer, om dwars door alles, Heer, onze ogen gericht te mogen houden op u. Om op u te vertrouwen, om het van u te verwachten, Heer, en ons volledig aan u over te geven, Heer. Heer, woorden schieten ons tekort. Woorden schieten ons tekort om u te danken. Danken voor uw goedheid. Danken voor uw barmhartigheid. Danken voor uw liefde, uw trouw. We danken u, Vader. We hebben alle reden vandaag om u te danken, Heer. Heer, we danken u niet om dat wat u voor ons hebt gedaan, maar we danken u voor wie u bent, Heer. Dat wij te alle tijden ons mogen, ja, Heer, overgeven aan u. En die mogen aanbidden. Het is een voorrecht, o mijn God, om kinderen, om zonen en dochters van u te zijn. Om u te verheerlijken. Om u te eren. Om u te aanbidden. O mijn God, er is voor ons geen andere God voor wie wij ons willen nederbuigen. Wij roepen u aan. Wij aanbidden u. Wij verheerlijken u. Omdat wij beseffen, o mijn God, dat u de enige waarachtige God bent. Er is geen andere. Er is geen andere bevrijder. Er is geen andere verlosser. Er is geen andere trooster. Er is geen andere Heer. Er is geen andere Heiland. Er is geen andere Koning. U bent onze Koning der Koningen. U bent onze Heer der Heerscharen. U bent onze Vredevorst, onze sterke God. U bent onze, Heer, u bent onze enige houvast en enige hoop in dit leven. We hebben niemand anders tot wie we mogen naden. Wij komen tot u in al onze problemen, in al onze noden, met al onze vragen, met alles waarmee we zitten, Heer. Komen wij tot u en wij beseffen, wij weten en zijn ervan overtuigd dat u ons nimmer beschaamt, Heer. Dat u

Heel ons hart, geheel ons ziel, geheel ons verstand en geheel onze kracht. Wil u geven, Heer, alle eer, alle lof, alle dank, Heer. Wil u prijzen en aanbidden. U bent het waard om verheerlijk en verhoogd te worden. En ik zeg u dank, mijn God, Heer, dat we van u mogen houden. Niet vanwege wat u hebt gedaan voor ons, maar vanwege wie u bent. En wij eren u, wij verheerlijken u. Wij verhogen u. We zeggen u dank, koning. Ons hart loopt over van dankbaarheid. En we zeggen u alle dank, Heer. Alle lof en alle glorie komt u toe. Er is geen andere. Er is geen andere voor wie wij ons nederbuigen. Er is geen andere die wij aanroepen. Er is geen andere God die wij vertrouwen. Er is geen andere God in wie wij onze hoop en ons vertrouwen hebben gesteld. Dan de enige waarachtige God. De God van Abraham. De God van Israël. En de God van David. We zeggen u dank dat we op u mogen vertrouwen. En dat u een God bent die heeft gezegd in uw woord. Allen die hun geloof op u hebben gesteld, nimmer beschaamd zullen uitkomen. En daarin houden wij vast. We eren u, we aanbidden u, we verheerlijken en verhogen u, Vader. Het komt u toe. U bent de koning der koningen, de Heer der heerscharen. Dank u wel voor uw genade in Jezus' wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen.

never had a verse, you know. And when he came

Right down.

Het is 3:00.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen. En de ander denkt, midati, mine lipsernang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft.
3: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
4: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Liefdevolle Vader, we zeggen u dank dat ook op deze avond we wederom voor de troon van genade mogen komen. Het is andermaal een voorrecht om dat te mogen doen. We hebben reden genoeg om als kinderen u te danken. Danken voor alles wat er is geweest. Lieve Vader, ik wil u bidden dat wij als uw kinderen het besef zullen hebben in ons hart hoe belangrijk het is om in deze tijd ernstig te zijn in het dienen van u. Om u te dienen met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons verstand en geheel ons kracht. Dat wij alles op alles zullen doen om u te behagen in alles wat we zeggen, in alles wat we ondernemen, in onze leven, in onze handel, in onze wandel. Mijn God, ik bid u dat wij in onze harten het verlangen zullen hebben om u ernstig te dienen, om u waarachtig te dienen met alles wat in ons is. Dat wij ons uiterste best zullen doen om rein en heilig te leven, om u te behagen op alles, in alles wat we zeggen, en nogmaals, alles wat we doen. Mijn God, het is een voorrecht om kinderen van u te mogen zijn. Ik bid, mijn God, dat wij het verlangen zullen hebben om bruikbare instrumenten in uw handen te zijn. Dat u wil gebruiken om uw naam te verheerlijken, om u te verhogen. Dat u wil gebruiken wanneer u wil, waar u wil, hoe u wil, zoveel als u wil, zo lang als u wil. Dat wij waarachtig reine en heilige instrumenten in uw handen mogen zijn. Het is een voorrecht om u te mogen dienen. U hebt naar ons omgekeken. U hebt ons getrokken uit deze duistere wereld. U hebt ons rein gewassen. U hebt ons een nieuw begin gegeven. U hebt ons een compleet nieuw leven gegeven. En ik dank u wel, mijn God, Heer. Velen van ons zijn al jaren op de weg. U kent onze handel. U kent onze wandel. U kent onze gedachten. U weet waarmee we ons bezighouden. Maar ik bid, mijn God, dat in deze tijd wij intens verlangen zullen hebben, Heer, om u te behagen in alles wat we doen. In alles wat we zeggen. In alles wat we ondernemen, dat we u mogen verheerlijken. Dat men Jezus Christus in en door ons mag zien. Dat men mag beseffen dat wij anders zijn. Heer, we zullen niet anders zijn wanneer we gaan staan op plaatsen en zeggen ik ben anders. Maar we zullen anders zijn wanneer mensen zien aan ons leven dat we heel anders zijn geworden. Vader, ik zeg u dank voor uw genade. Ik zeg u dank voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Mijn God, Heer. U kent ons. U weet precies hoe we in elkaar zitten. En deze avond wil ik u ook oprecht bidden, Koning Jezus. Dat u ons wil schenken het karakter en de gezindheid van u. De bewogenheid van u, Heer Jezus Christus. Dat we mag zijn zoals u bent. Dat we mag spreken, dat wij mogen spreken zoals u spreekt. Dat wij mogen handelen zoals u handelt. Dat wij mogen denken zoals u denkt. En dat, Heer, wij bewogenheid mogen hebben voor ons medemens. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw trouw. We danken u voor uw liefde. Heer, woorden schieten ons tekort. Maar geef u alle lof en alle eer. Help ons zo mee.

0: te zullen geven om te doen in ons leven wat u wilt doen. In de wonderbare en machtige naam van uw Zoon Jezus Christus. Heilige Geest, we hebben uw hulp nodig. Help ons, Heilige Geest, opdat wij mogen leven een leven dat de Vader en de Zoon behagen mag. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Ook vandaag is het wederom een voorrecht om te mogen ontwaken in het land der levenden. Wat een voorrecht om te weten dat we kinderen God zijn en dat Hij enorm veel van ons houdt. Zoveel dat Hij zijn leven voor ons gaf. Wat een liefdevolle God. Ik ben zuster Richards en vandaag zullen we vervolgen met het onderwerp Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. We hebben gisteren voor het laatst gezien dat het belangrijk is om van bepaalde zaken op de hoogte te zijn, als we onze nieuwe identiteit willen herkennen. Ik noem de 4 punten. Wedergeboorte, geloof, onze positie en vernieuwd denken. We hebben gisteren reeds gesproken over de eerste 2 punten. Over wedergeboorte. En daarin noemde ik ook bekering. Ik sprak over het geloof. En we zullen vandaag verder gaan met het 3e punt. En dat is onze positie. Waar plaats ik mezelf? Hoe zie ik mezelf? Wat is mijn positie? Waarom is het belangrijk om te weten wat onze positie is? Het bevestigt namelijk onze identiteit. Als u weet wie u bent in Christus en u bewust bent van uw positie, staat u stevig en laat u zich niet gauw uit balans brengen. Verder geeft het richting en doel. Onze positie helpt ons keuze maken. Waar besteed ik mijn tijd aan? Mijn energie, mijn talenten, waar besteed ik die aan? Het plaatst ons op de weg van Gods plan. Onze positie biedt verder bescherming en stabiliteit. U heeft de goddelijke bescherming en wordt niet gemakkelijk heen en weer geslingerd door meningen of omstandigheden. Positie onder Gods leiding geeft stabiliteit. Onze positie zorgt voor invloed en vruchtbaarheid. Als u op de juiste plek staat in uw bediening, bij uw familie of in de gemeenschap, zal dat invloed hebben op uw omgeving en u zult vrucht dragen. Verder zorgt het voor gehoorzaamheid en beschikbaarheid. Het woord van God is steeds uw richtlijn en u bent beschikbaar wanneer God u roept. Net zoals Jesaja kunt u dan zeggen, hier ben ik, Heere, zend mij. Het 4e punt is het vernieuwd denken. Romeinen 12 vers 2 zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Waarom moet ons denken vernieuwd worden? We komen zo los van oude denkpatronen. Zonder vernieuwing blijven we denken zoals de wereld denkt. Angst, twijfel, zelfgerichtheid. Vernieuwd denken bevrijdt ons van die ketens. We leren Gods wil herkennen. Alleen met een vernieuwd denken kunnen we onderscheiden wat goed en welgevallig is voor God. Het geeft geestelijke helderheid. Het zorgt verder voor transformatie van ons leven. Denken beïnvloedt handelen. Als ons denken vernieuwd is, verandert ons gedrag en onze hele levensstijl. Het is de motor van geestelijke groei. We kennen deze tekst uit het hoofd. Wees hervormd door de vernieuwing van uw denken. En er zijn nog vele andere teksten die we uit het hoofd kennen. We kunnen teksten vaak citeren. Het letterlijk aanhalen van de woorden. We kunnen ze memoriseren. Het uit het hoofd leren van teksten. Zodat je ze kunt oproepen wanneer je ze nodig hebt. Maar wat we weinig doen, is mediteren. Diep nadenken en overwegen, vaak in stilte, over een tekst. Je laat de betekenis tot je doordringen, zodat je het woord kan toepassen in je leven. Wanneer ik weet wie ik ben in Christus, heeft dat gelijk invloed op mijn handel, mijn wandel en zeker ook op mijn gebed en mijn gebedsleven. Ik ervaar gebed op een andere manier, omdat ik begrijp dat ik bid vanuit een andere positie. Ik bid vanuit een positie van overwinning en ik ga niet naar de overwinning toe. Dus ik bid niet vanuit een positie van verlies naar overwinning. Nee, ik bid vanuit die positie dat ik reeds overwonnen heb. We bidden vaak en leven vaak als bedelaars. In plaats van erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus. We lezen de Bijbel als een verhaalboek of een geschiedenisboek. We staan niet stil bij de diepere betekenis van wat er staat. We staan niet met zekerheid en overtuiging op het woord van God. We gaan Gods tegenwoordigheid nog steeds binnen als vreemdelingen, als bedelaars. In plaats van kinderen die mogen zeggen, Abba, Vader. We zien onszelf nog steeds als die vrouw die man die dat had gedaan. Die, ja, en allerlei negatieve dingen. En hier zit onze zwakte. We kunnen niet wandelen als een koning als we nog steeds denken als een slaaf. Romeinen 6 vers 6 zegt, dit weten wij immers dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan ons lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Laten we deze tekst even nader bekijken. We zijn mede gekruisigd. Dat betekent dat wij Jezus niet slechts gekruisigd hebben zien worden, maar in het plan van God zijn wij samen met hem gekruisigd. Toen Jezus daar hing aan het kruis, was het niet slechts één man die stierf. Hij vertegenwoordigde de gehele mensheid. Daarom is wedergeboorte belangrijk om deze dingen te kunnen begrijpen. Een vleeselijke mens verstaat slechts vleeselijke dingen. Een geestelijke mens verstaat de geestelijke dingen. Jezus nam de oude gevlekte geest, de natuur van Adam, die geestelijk dood was, en hij hing het aan het kruis. Toen Jezus stierf, stierf u met hem. Toen hij werd begraven, werd uw oude natuur begraven. Wat betekent dat? Wanneer iemand sterft, kun je niet meer zeggen, hij heeft nog een schuld bij me die hij moet komen betalen. Je kunt een dode man niet voor het gerecht slepen. Wanneer iemand sterft, vervallen alle gemaakte contracten. Het moment toen u Jezus accepteerde in uw leven, vond er een begrafenis plaats in de geestelijke atmosfeer. De persoon die werd mishandeld, misbruikt, die ziek was, die verslaafd was, sterft. Colossense 2 vers 14 zegt, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. Zijn inzettingen. Dit verwijst naar Gods voorschriften en geboden. De wet dus. Het gaat om de regels die hij heeft ingesteld. En deze regels getuigden tegen ons. De wet functioneert als een getuige in een rechtszaak. Ze laat zien waar wij tekortschieten en bevestigt onze schuld. In plaats van ons vrij te pleiten, wijst ze juist op onze overtredingen. Wat zegt Paulus hier dus in dit vers? Hij zegt, de wet en haar inzettingen maken duidelijk dat wij Gods maatstaf niet kunnen halen. Daardoor staat er een aanklacht tegen ons. Maar Christus heeft die aanklacht weggenomen door ze aan het kruis te nagelen. Kort gezegd, Gods inzettingen waren goed en heilig, of ze zijn goed en heilig, maar omdat wij ze niet konden houden, werden ze een getuige tegen ons. Jezus heeft die aanklacht uitgewist, zodat de wet niet langer als een veroordelende getuige tegen ons optreedt. Jezus heeft dit voor ons gedaan. Maar toch is het alsof we iedere keer teruggaan om oude lijken op te graven. We blijven nog te vaak praten over het verleden. Waarom proberen we ons nog steeds te identificeren met de persoon die we waren? Wanneer we dit doen, raken wij verstrikt in een geestelijke leugen. De Bijbel zegt, geef de duivel geen voet. Stop ermee, lobbywang, om jezelf steeds neer te halen. Die oude mens is reeds gekruisigd. U bent de gerechtigheid Gods. Vandaag, nu, laten wij die oude identiteit in het graf. We gaan vanaf dit moment opereren in de nieuwe mens. We gaan ons daar steeds aan herinneren. Het oude is voorbij. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. God bracht een nieuw soort leven. Het zoe-leven. Opdat u nu een nieuw mens bent, gelden er nieuwe regels voor u. De oude mens opereerde onder de wet van zonde en dood. De nieuwe mens opereert onder de wet van de geest van leven in Christus. Romeinen 8 vers 2 zegt, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wat is dan mijn nieuwe identiteit? Wie ben ik? Die nieuwe identiteit kunt u alleen krijgen in Christus. Johannes 1 vers 12 zegt, want allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Vaak denken we dat aangenomen hebben betekent dat je het zondagsgebed moet nazeggen. Ofschoon ik dat gebed nog niet ben tegengekomen in de Bijbel. De tollenaar in Lucas 18 vers 13 bad een heel simpel gebed die niemand hem had voorgezegd. Het kwam gewoon diep uit zijn hart. Hij had diep berouw en zei simpelweg, o God, wees mij zondaar genadigd. En wat zegt de Bijbel? Hij keerde gerechtvaardigd naar huis terug. Het aangenomen hebben betekent, je vertrouwt niet meer op jezelf. Je laat je leiden door zijn woord. Je erkent zijn gezag. Je leeft vanuit een nieuwe identiteit. U bent een nieuwe schepping. 2 Korinthe 15 vers 17 zegt, het oude is voorbij. De Heer heeft geen defecte onderdelen vervangen. U bent volkomen nieuw. Colossense 1 vers 14. U bent vergeven en vrijgemaakt. In wie wij de verlossing hebben, zegt Colossense 1 vers 14. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. We zijn uitverkoren en apart gezet. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. U bent de tempel van de Heilige Geest. 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? U bent meer dan overwinnaar. Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief heeft. We zijn erfgenamen, Lobiwang. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Romeinen 8, vers 17 zegt: zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en erfgenamen van Christus. Laat dit alsjeblieft tot ons doordringen. Wij hebben een nieuwe identiteit ontvangen in Christus. En laten wij ook daarin wandelen als waarlijk kinderen van God. Broeders en zusters, ook vandaag ben ik aan het einde gekomen van het tweede deel van deze serie. Ik ben zuster Richard. En als u een vraag heeft of een opmerking met betrekking tot de studie van deze dag, dan kunt u me bereiken op het nummer 88 65 68. Ik groet u en zo de Heere wil, tot morgen. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected Alassé, enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TDC, you're keeping us in touch.
6: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.
7: Yeah.

Een hele mooie en gezegende ochtend voor u allen, geliefden. Onze thema vandaag is genade en waarheid worden in hem geopenbaard. En onze thematekst is Johannes 1 vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Halleluja. Wanneer de Bijbel zegt dat de wet door Mozes is gegeven, dan betekent dit niet dat Mozes de wet heeft bedacht. Nee, God de Almachtige gaf de wet aan Mozes. En Mozes gaf de wet door aan het volk. Het was Gods wet, zoals die door Mozes werd overgeleverd. Op dezelfde manier zijn de genade en de waarheid die door Jezus Christus zijn gekomen, Gods genade en Gods waarheid, geliefde. Denk aan het gebed van de Heere Jezus in Johannes 17, vers 17. Hij zei tegen de Vader: heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Halleluja. Gods woord is de waarheid, geliefde. Wanneer de Bijbel dus zegt dat genade en waarheid door Jezus Christus komen, zijn verwijst dit naar de genade van God en de waarheid van God die door Jezus Christus geopenbaard zijn. In onze vorige Bijbelstudie hebben we de genade van de Heere Jezus Christus onderzocht. Dit is de genade van God die zich voor ons heeft geopenbaard in het leven. De bediening, de offerdood en de opstanding van Jezus Christus. Halleluja. Hij verklaart dat genade met u is. Glorie aan God. Halleluja. Dat is de liefdevolle goedheid van God in de praktijk, geliefde. Dat is zijn gunst die in uw leven werkzaam is. Die genade heeft ons in de rechtvaardigheid van God gebracht en in de gemeenschap met God in Christus Jezus. Hierin ligt het evangelie van Jezus Christus, geliefde, een boodschap die leven geeft aan iemand die eens dood en van God gescheiden was. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 17... Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft, door de ene veel meer zullen die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen. In het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Wauw. Halleluja. Geliefde, dat betekent dat degene die zijn genade en waarheid hebben ontvangen, altijd aan de top zullen staan. U staat aan de top, geliefde. U zult altijd heersen. Halleluja. Het is net zoals toen God de kinderen van Israël zegende. En hij zei, en dat gaan we samen lezen in Deuteronomium 28 vers 13. U zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. In Christus Jezus zult u door deze wonderbaarlijke genade, geliefde, alleen maar naar boven gaan en nooit naar beneden. Halleluja, ja, dat is het, geliefde. Het leven met Christus is alleen omhoog. Daarom wil hij dat u deze genade kent, geliefde, en de werkelijkheid ervan ervaart. Hij verlangt ernaar, lieve mensen, dat deze allerbevorderende genade van de Heere Jezus Christus met u is op uw levensreis. Dat is wat hij verlangt. Als u die genade met u meedraagt of meeneemt overal in de praktijk, geliefde, van uw leven, dan zal dit u enorm succesvol maken. En zal uw leven een wonderbaarlijke, een wonderbaarlijk succes worden. In de naam van Jezus, jawel. Amen. Halleluja. Glory to God. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag mij nazeggen. U zegt: lieve Vader, ik dank u voor uw genade en waarheid, geopenbaard in Jezus Christus. Ik wandel in de volheid van uw genade en geniet van rechtvaardigheid, heerschappij en onophoudelijke overwinning. Uw genade is in mij werkzaam en zorgt ervoor dat ik heers in het leven en altijd in uitmuntendheid wandel. Mijn leven is een manifestatie van uw gunst en waarheid. In Jezus' naam.
Halleluja. En u daar thuis zegt amen. Halleluja. Glory to God. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, voelt u zich vrij om een om de thema van de dag te sturen naar ons. En de thema vandaag is genade en waarheid worden in hem geopenbaard. Dit stuurt u naar 864-6446. Halleluja, glory to God. En wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsende van Christ Embassy. Ik hou van u. Ik groet u. Wees u lief voor uzelf, geliefde. En ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Yisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Van harte goedemorgen, goedemorgen lieve luisteraars van Radio Shalom. Welkom, welkom op deze mooie dinsdagochtend van 22 september. We gaan richting eind van september. Dit is dus de laatste week van september, kan je zeggen. Ja, eigenlijk nog een week, kan je zeggen. Volgende week is eigenlijk echt de laatste. Maar goedemorgen, goedemorgen. Welkom, welkom bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourassim en door de genade van de Heer mag ik vandaag aan u The Morning Move presenteren. Ik ben vandaag enorm moe, ga ik zeggen. Ik zou vandaag eigenlijk afzeggen hoor, eerlijk. Omdat ik heel erg moe ben. De afgelopen tijden ben ik heel, heel druk bezig geweest. En ik heb een beetje rust nodig. Maar ik zei de Heer van, hey, ik ga toch. Het is tot 8 uur. En dan ga ik weer echt voor de rest van de dag gewoon echt rusten. Want ik heb die rust echt nodig. Ik moet die rust inlassen. Anders ga ik in elkaar storten. Maar prijs de Heer, hij geeft kracht. En vandaag gaan we het een beetje rustig gaan doen. Dus ook de muziek ga ik een beetje aanpassen. Zodat ik niet te veel energie. Want je moet nagaan. Als de tempo van de muziek ook omhoog is. Of omhoog gaat. Dan moet mijn stem ook omhoog gaan. Niet de volume, maar ook de tempo. Dan moet ik snel gaan praten. En je weet al, ook energiek zijn. En daarvoor heb ik niet echt de kracht. En energie. Dus we gaan het een beetje rustig aan doen vanmorgen. Je hebt ook mensen die het heel graag rustig willen. En weer anderen die het opgewekt willen. Want ze willen wakker geschud worden. Maar we gaan het een beetje iets rustiger doen vandaag. Ik vraag u om even snel uw bericht te sturen op het nummer 875-5358. Laat weten van waar u uit luistert. Is het van Noord, Zuid, Oost of West? Just let us know. Rest mij nog te zeggen. Ik wacht op jullie berichten. Er zijn al een paar mensen die een bericht hebben gestuurd. De groeten aan jullie. Blessings. Bent u in Suriname, buiten Suriname? Luistert u via de FM radio station 94.5 FM? Of luistert u vanuit www.shalomsuriname.com? It doesn't matter. Zolang u afgestemd bent op Radio Shalom, heet ik u van harte welkom bij deze nieuwe editie, bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe uitzending van The Money Move.

Aber Vater, Ü allein. Dat is een lied dat ik na heel lange tijd heb gehoord. En ik ben blij dat ik dit lied mocht afspelen. Omdat ook onze bemoediging hierover gaat. Ik zie jullie WhatsApp berichten. En ik ben blij daarmee. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, zuster Eleonor die had om heel vroeg. Waarschijnlijk is zuster Eleonor in Nederland. Waardoor het voor haar gewoon de ochtend, laat me zien, 2 uur. Ze had het om 2:20 gestuurd. Dat wil zeggen, het was ongeveer 7 uur daar. Ja, toch? Denk ik. Nee, ik jok. Het was diep in de ochtend voor haar, volgens mij. In ieder geval. Ik kan even niet goed nadenken. Ik zie nog iemand hier. Zo waarschijnlijk is dit zuster Kamla, no? Ja, zuster Kamla, goedemorgen. Ik zie hier zo mama Evi. Freddo. Marto. Faisal. En de mensen die appen in de familiegroep. Ook een hele goedemorgen aan jullie. Ik kan niet al die WhatsApp berichten lezen in de familiegroep. Dus als jullie toch willen dat ik jullie bericht lees in de uitzending, graag gewoon privé sturen. Dus buiten de familiegroep. Nou, gewoon naar het nummer van Shalom. Maar nogmaals een hele goede morgen. Het is een nieuwe dag vandaag. Door de Heer geschonken. We zijn de Heer dankbaar voor zijn genade. Opnieuw, elke keer weer. Zijn goedertierenheid. Zijn liefde. En ik ben de Heer ontzettend dankbaar. Echt waar. Een korte getuigenis. En ik heb lang geen getuigenis gegeven. Ik ga niet echt in de diepte. Want de tijd daarvoor is nog niet. Is nog niet rijp. Maar. De afgelopen weken. Zit ik met iets. Zat ik met iets. Ik was in een soort dilemma. Ik wist niet welke kant ik op moest gaan. Ik wist niet welke richting ik op moest gaan in het leven. Ik was een beetje in de war. En natuurlijk, je blijft God vertrouwen. Soms is de Heer gewoon echt stil en je kan hem niet horen. En dan moet je wel echt wijs handelen en kijken wat zijn woord zegt. Even teruggaan naar zijn beloftes. Wat is je visie? Wat is je missie hier op aarde? Zodat je geen verkeerde beslissingen neemt. Dat eigenlijk tijd in beslag neemt. En op den duur voelde ik me een beetje in de steek gelaten. Je moet u nagaan. Ik kom hier elke ochtend om de bemoedigingen te brengen naar u. Om u op te bouwen middels Gods woord. En dan, wanneer ik dan verder ga met mijn dag. Of ja, terwijl ik dan praat en u bemoedig. Daarbij bemoedigt Misrefi ook toe. Wanneer ik zeg, de Heer is met u. Het is eigenlijk alsof ik niet tot jullie praat, maar ook echt tot mezelf praat. Omdat ik vaker ook die bemoediging nodig heb. En daarbij bemoedigt Misrefi via een radio ook toe. En ja, ik voelde me even in de steek gelaten, omdat ik de Heer zocht en het leek alsof ik niets van hem hoorde.
Ik kreeg geen instructies. Ik voelde me even alleen. En ik kon het niet meer aan. En ik was echt op het punt om eigenlijk te breken, om het zo te zeggen. Maar ja, dat weet God alleen, hè. Natuurlijk, mijn vrouw, die wist van, hey, weet je, hey, ik heb het heel erg moeilijk. Met alles in het leven, je gezin dat je ook heel hard nodig heeft, je moet daar zijn voor je gezin. En eigenlijk de lasten dragen van je gezin. Je hebt de verantwoordelijkheid over je gezin. Je moet ervoor zorgen dat je gezin ook leidt in de richting waar zij echt horen te zijn of horen te gaan. En het is heel moeilijk om vader te zijn. Het is heel moeilijk. Het is niet makkelijk om verzorger te zijn, tegelijkertijd ook raadsman te zijn, tegelijkertijd ook iemand te zijn die comfort geeft, tegelijkertijd om voorziener te zijn, om beschermer te zijn tegelijkertijd. Dus vader zijn vergt heel veel. En soms je kan last yusrefi als er geen balans is in het leven. En of 2 dagen terug, in de ochtend, vroeg in de ochtend, 2:30. Ik kon niet slapen. Minimaal misribi. Mijn fitningen misribi. Mijn doing misribi. En slaap. Maar ik kon niet, omdat ik zo in de war ben. Zo in minusapsamim doe. Mijn gedachten kregen geen rust. Desondanks je bid, desondanks je problemen in Gods handen legt. Weet je? Dat misap voor doe. Ja, ik weet dat ik dat moet doen. Maar desondanks dat, leek het alsof ik geen rust vond. En wel, precies eigenlijk op het punt dat ik in slaap zou vallen, dan werd ik gebracht in een andere dimensie. En die is anolaulautori. De Heere mag me echt straffen als ik gekke dingen hier kom zeggen. En ik werd echt gebracht naar een andere dimensie. En ik zag een grote banier over mij wapperen. Dat is het eerste dat ik zag. Een hele grote banier. Een blauwe, een mooie blauwe banier. Met een gouden rand. En op het banier stond geschreven. Ik zag een mooie kruis op het banier. En ik zag Jesus is Lord. En het wapperde over mij. Vlak boven mij. Het wapperde heel groot. En terwijl ik omhoog keek, dan hoorde ik een stem. Terwijl ik naar die banier keek, hoorde ik een stem. En ik keek naar voren en het was helemaal bright. Ik zag geen bomen, ik zag geen wolken. Ik zag niets. Echt gewoon wit, boom. Gewoon fel, bright. En ik hoorde een stem. Heel pracht van een stem. Mooi. Een stem dat zacht is, maar dan nog heel veel autoriteit in zit. Ik kan u nog niet vertellen wat ik allemaal hoorde. Ik weet 1,000,000% dat het Gods stem was. Omdat niemand anders stem, niet de mens, geen engel, kan zijn stem nadoen. En toen hij sprak, hij bouwde me op. En hij zei gewoon dat het echt gewoon tijd is
om gezegend te zijn. De tijd is om gebruikt te worden als nooit tevoren. Eén ding dat ik u wel kan zeggen is, hij zei, het is het moment om de tijd niet uit het oog te verliezen. Het is het moment om de tijd niet uit het oog te verliezen. Dus ik moet opletten. Ik moet kijken naar de instructies. Ik moet alert zijn. Ik moet geen tijd verspillen. En hij zei nog een aantal dingen, maar het is voor een andere dag. Ik hou dat graag nog even voor mezelf. En wat ik wel kan zeggen is, hij haalde aan dat hij dat de tijd nabij is voor een volksbazuin. Een volksbazuin. En hij zegt dat hij me daarvoor nodig heeft. En precies op het moment dat hij zei, en ik heb Ian daarvoor nodig, dan leek het erop alsof mijn geest uit mijn lichaam werd getrokken. Echt alsof mijn geest werd getrokken uit mijn lichaam. Ik was bij. En terwijl mijn geest eruit getrokken werd, dan keek ik om me heen en ik zag dat ik in de kamer was. En ik zag mijn vrouw en ik probeerde mijn vrouw nog aan te raken, maar het leek alsof mijn handen gebonden waren. Het leek alsof mijn handen niet konden bewegen. En ik werd teruggestoten in mijn lichaam. En toen ik terug werd gestoten, dan kwam ik weer in die dimensie. En ik zag de handen van de Heer. Oh, hoe. En hij hield mij bij mijn wang. Hij duwde zijn twee duimen in mijn keel. En bij mijn keel voelde ik alsof er twee stenen waren. Eén links, één rechts. In mijn keel. Vlak onder mijn kaak, laat me het zo zeggen. En hij drukte stenen waren, maar ik voelde knobbels daar. En hij drukte die knobbels naar binnen. En hij zei, ik geef je nieuwe woorden om te spreken. Ga heen. En daarna werd ik wakker. En ik kon niet eens bewegen toen ik wakker werd. Ik wist niet wat, ik kon niet geloven wat ik had gezien, wat ik had gehoord. En ik maakte mijn vrouw wakker. En ik vertelde haar en ik begon te huilen. Ik zei, ik heb God gehoord. Ik zei, ik heb mijn vader gehoord. Ik heb mijn vader gehoord. Mijn vader die voor mij zorgt. Die naar mij omkijkt. Ook al lijkt het erop alsof ik alleen was. Hij is daar. Hij luistert naar me. Hij kijkt naar me. Soms inderdaad lijkt het erop alsof we alleen zijn. En we gaan door problemen heen. Door situaties heen. En God heeft me weer verzekerd dat ik niet alleen ben. Maar dat is in aller tijden. Ook al wordt het leven zo zwaar. Ik ga je zeggen hoor. Soms wil je gewoon opgeven. Soms wil je gewoon loslaten. Maar er is God vlak daar. Om je te houden bij je arm. Bij je handen.

God houdt echt van ons. Echt waar. We beseffen niet hoeveel hij van ons houdt. En daarvoor prijs ik zijn naam vanmorgen. Ik eer hem. Ik aanbid hem met alles dat ik heb. Want alles dat ik heb, is omdat hij er is. Alles dat ik heb, is omdat ik hem heb. Niet omdat ik hard werk. Niet omdat ik een business heb. Niet omdat ik werk bij Shalom. Maar gewoon omdat wij Jezus hebben. En daarom heb ik wat ik heb. En voordat hij de Masra, we prijs u de manting. Voordat hij de, we bless u in de manting. We aanbid u. We give u alle spekkie. En we boogie vis u troon in de manting. Ik zou eigenlijk niet daarover praten vanmorgen, maar gezien de tijd om is, dan hoop ik dat dit als bemoediging mag zijn vanmorgen voor iemand. Iemand die door een strijd heen gaat. Iemand die door een moeilijke situatie heen gaat. Ik hoop dat je een... Ik bid dat je ook aanraking van de Heer mag ervaren. Iets nieuws met de Heer mag ervaren, zodat je sterk mag worden. Want sinds 2 dagen terug, ik zou eigenlijk gisteren erover praten, maar de tijd was nog niet ready daarvoor. Maar ik voel me zo gesterkt door God. Ik voel me zo opgebouwd. Het lijkt alsof ik alles aan kan nu. Want ik weet dat de Allermachtigste, de Allerhoogste Heere aan mij zij is. En niemand kan tegen mij zijn. Niemand kan mij stoppen om te doen hetgeen dat ik moet doen van God. Want hij staat achter mij. He has got my back. And he has got yours also. De Heer is ook met u. Dezelfde Heer die met mij is, is ook met u. Dezelfde God die met Abraham, Isaac, met Jacob, met Mozes, met David, met Daniel, met Noach was. Met Jesaja, met Jeremia, met al die mannen Gods. Met de apostelen, met Paulus. Het is diezelfde God die ook met u is. Dus vrees niet. U bent nooit alleen. Nooit. Anders beledigt u God. Hij is vlak daar. Hij is daar met u. Nou, ik hoop dat ik u mocht bemoedigen vanmorgen. Welkom bij The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, dinsdag 22 september 2026. Zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heere. Zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heere. 1 Kronieken 29, vers 9. Het leerwoord. Jozef bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Jozef bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Handelingen 4, vers 37, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het gezang.

0: Wanneer gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Oh.

0: kids, hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat alles goed gaat vandaag. Ik ben er vandaag weer, ja, om jullie verder te vertellen hoe er verschillende talen zijn ontstaan. Zuster, bent u vandaag ook enthousiast om te weten waarover de vertelling gaat?
1: Jawel, zeer zeker, happy kids. Zullen we even in gebed gaan voordat we overgaan tot de vertelling? Ja? Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie dag. Dat we allemaal weer zijn opgestaan en ervoor hebben gekozen om te komen luisteren naar dit programma. Dank u wel voor onze mama en papa die heel goed voor ons mogen zorgen. Kunnen ze ook heel veel kracht geven, zodat ze zoveel meer kunnen doen voor ons en dat we ook gehoorzaam mogen zijn aan hun. Vader, God, dank u wel dat u ons wilt helpen. En kunt u ons alstublieft helpen en ook bijstaan, Vader, zodat we lief voor anderen mogen zijn. In Jezus' naam, amen.
0: Amen. Zo heb ik het. Gisteren hebben we reeds gehoord hoe God Noah heeft gebruikt om een nieuw begin te maken op aarde. En dat Noah, zijn nakomelingen, erg veel waren. Dus er waren

0: weer veel mensen op aarde. Nu die mensen veel waren, gingen ze naar verschillende plekken. Ze verhuisden naar andere gebieden, omdat ze allemaal niet meer konden blijven op diezelfde plek. Het was te klein voor ze. Zo gingen verschillende groepen naar verschillende plekken om daar te wonen. Net een soort stad. En zo ontstonden er verschillende volken of volkeren. Ze reisden heel lang en ver totdat ze een plek vonden welke ze zagen dat goed genoeg was voor ze om te wonen. Een groep die reisde totdat ze bij een plek aankwamen in het land Sinear, waar ze een groot stuk grond ontdekten. Ze vonden die plek zo goed en mooi om daar te wonen. Ze besloten dus om dat stukje land hun stad te bouwen. Daar hebben ze hun stad gebouwd en ze hadden gezegd, ze gaan een stad bouwen waarop iedereen jaloers moet zijn. Het moet zo mooi zijn dat iedereen daar gaat willen wonen.
1: Een stad waarop iedereen jaloers zou worden? Maar zuster, hebben ze echt een mooie stad kunnen bouwen?
0: Ja, ze hebben een prachtige stad gebouwd. Vele van de overige volken hoorden over die mooie stad en iedereen wou het zien. Dus die andere mensen werden nieuwsgierig en ze wilden allemaal zien hoe die stad eruit zag. Dus kwamen mensen van verschillende plekken om die stad te bewonderen en erover te vertellen.
1: Ik zou het ook willen zien, haar zuster. Dus ik zou ook willen gaan kijken. Het is net als wanneer je hoort over een mooie plek in Suriname of in het binnenland. Dan wil je zien hoe mooi het is. Dan probeer je alles eraan te doen om te gaan kijken. Ja toch, happy kids? Mama en papa sparen en brengen dan naar die mooie plek om te zien wat er allemaal daar gebeurt.
0: Ja, en precies zo gebeurde het ook in die stad.
1: Ja, dat klopt, zuster. Dus die mensen moeten dan hard werken, no? Of hebben ze hard gewerkt om die mooie stad te kunnen bouwen?
0: Ja, ze hebben heel hard gewerkt om die stad zo mooi mogelijk te maken, zuster.
1: Wat gebeurde er daarna, zuster? Wat?
0: Nu die ze de stad mooi hadden gemaakt en het de mooiste stad was dat men ooit had gezien, riep de leden van de stad de bewoners bij elkaar. En hij zei, zo, mensen, we hadden gezegd dat we deze plek tot een van de mooiste steden gaan maken, zodat we de mooiste stad hebben op de wereld. En dat hebben ze ook gedaan. Het was heel erg mooi. Maar er komen steeds mensen kijken. Toch, mensen komen kijken hoe mooi die stad is. En die leden vandaan, als mensen steeds komen kijken, dan kunnen ze zien wat we hebben gedaan. En dan kunnen ze het ook nadoen. En misschien maken ze er een nog mooiere stad dan wat wij hebben. Dus we moeten iets bouwen dat heel moeilijk voor ze is om na te bouwen. Ze gaan het niet eens kunnen opbouwen, want wij gaan de enige zijn die het heeft. Dus die leider bedacht iets wat ze konden bouwen, zodat die andere steden het niet konden doen.
1: Dus zuster, die leider wou dus nomo de mooiste stad bouwen. Wat heeft hij dan gedaan?
0: Ja, hij wou alles eraan doen dat die stad de mooiste stad moest blijven. Hij wilde dat die stad voor eeuwig de mooiste moet zijn op aarde. De mensen van de stad, die waren het met hem eens, zeiden, ja hoor, ja leider, u heeft gelijk, we moeten de mooiste stad blijven hebben. En de mensen, die waren like, ja, we gaan echt iets anders bouwen. Die mensen vroegen hem dus: leider, wat heeft u in gedachten? Wat wilde dat we anders moeten bouwen, zodat de stad de mooiste stad bleef? Want we willen niet dat anderen dat kunnen doen.
1: Wat had de leider van de stad in gedachten, zuster? Wat moesten ze bouwen?
0: Hij zei tegen de bewoners dat ze een toren gaan bouwen. De mensen zeiden toen: een toren? Maar iedereen kan een toren bouwen toch? Bijna elke stad heeft een toren. Wat gaat zo speciaal zijn aan die toren die wij gaan bouwen? De leider gaf toen aan dat ze een erg hoge toren zouden bouwen. Tot in de hemel zou reiken. Dan waren ze dichterbij bij God.
1: Zo'n hoge toren?
0: Ja, zo hoog. De bewoners schrokken en zeiden: zo hoog gaan we dat bouwen. Hoe gaan we dat doen? De leider stelde ze gerust en zei: het zal lukken. Ik weet dat jullie goed zijn in het bouwen, dus jullie gaan het zeker kunnen doen. En ik zal jullie natuurlijk ook helpen. De bewoners waren hierdoor erg enthousiast om die hoge toren te bouwen, dat ze direct zijn begonnen om na te denken hoe ze dit zullen doen en wat ze allemaal nodig zullen hebben.
1: Dus zuster, dan gaat die toren hoger zijn dan de hoogste berg in de wereld.
0: Ja, dat zou heel erg hoog zijn.
1: Zuster, precies zo hoog als de Eiffeltoren nog? Want die is erg hoog.
0: Ja, die toren was vele malen hoger dan die Eiffeltoren. De mensen hebben dag en nacht gewerkt om die toren te bouwen. Er werden verschillende geluiden gemaakt. Ja, ze werkten heel hard. Hebben jullie niet gehoord, heb ik het. Er werd gezaagd, er werd getimmerd, er werd gemetseld en nog veel meer. Want iedereen heeft gewerkt. Grote mensen, kinderen, iedereen hielp waarmee ze konden om de bouw van deze toren af te krijgen.
1: Maar wat gebeurde er nadat ze klaar waren met de toren?
0: Zuster, er is nog zoveel gebeurd omtrent de toren. Maar om te weten wat er allemaal gebeurd is met de toren, nodig ik jullie allemaal uit om morgen te komen luisteren.
1: Oh, happy kids, zullen we morgen dan zeker weer komen om te luisteren? Niet vergeten hoor. Zuster, zullen we de tekst weer even samen opzeggen?
0: Jawel, want we moeten het heel goed onthouden.
1: Happy kids, heel goed luisteren. 1, 2, 3. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Gehaald uit Genesis 11, vers 7. Nog één keer, happy kids. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Gehaald uit... Goed zo, Genesis 11, vers 7.
0: Goed gedaan, happy kids. Dankjewel dat jullie zijn komen luisteren. Maar laten we allemaal eerbiedig zijn, zodat we kunnen afsluiten met gebed. Lieve Jezus, wij danken u voor zo'n prachtig verhaal. Dat de wereld weer bevolkt mag worden met vele mensen. En dat ik één van die mensen ben. Dank u wel voor uw belofte dat u de wereld niet meer zal laten onderlopen met water. Helpt u ons u te gehoorzamen zoals Noah dat gedaan heeft. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Odi, odi.
1: Doei, doei.
0: Tot morgen.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Matawai gezag legt interne geschillen bij. Man aangehouden voor ontucht met 12-jarig pleegzusje. Milieuinspecteurs hopen op strengere aanpak van milieuovertreders. Kosten, uittreksels, burgerzaken vervijfvoudigd. Starnieuws schreef vandaag: Matawai gezag legt interne geschillen bij. Binnen het traditioneel gezag van de Matawai zijn interne geschillen bijgelegd. Tijdens een urenlange kroetoe hebben enkele kapiteins en pasha's die zich eerder kritisch en volgens het gezag respectloos hadden uitgelaten over Gramang Leslie Valentijn hun verontschuldigingen aangeboden. De Gramang heeft de excuses aanvaard en benadrukt dat dergelijke situaties zich niet opnieuw mogen voordoen. Hij riep het traditioneel gezag en de gemeenschap op om meningsverschillen niet te laten leiden tot verdeeldheid. Volgens Valentijn zijn eenheid, respect en samenwerking noodzakelijk om de ontwikkeling van het Matawai-gebied verder te brengen. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: man aangehouden voor ontucht met 12-jarig pleegzusje. De politie van Uitvlucht heeft zondag een 28-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met zijn 12-jarige pleegzusje. Volgens het Korps Politie Suriname zou de verdachte het meisje in haar woning tot 2 keer toe aan ontuchtige handelingen hebben onderworpen. De man is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling jeugdzaken van het KPS heeft de zaak overgenomen en zet het onderzoek voort. De politie heeft verder geen details bekendgemaakt over de omstandigheden van de vermeende feiten. Times of Suriname schrijft vandaag: milieuinspecteurs hopen op strengere aanpak van milieuovertreders. Milieuinspecteurs hopen dat de onlangs gepresenteerde boetelijst zorgt voor een strengere aanpak van personen en bedrijven die de milieuregels overtreden. Volgens de inspecteurs is het belangrijk dat overtreders niet alleen een boete krijgen, maar dat er ook wordt toegezien op de daadwerkelijke betaling ervan. Het gaat onder meer om verkeerd omgaan met afval, het vervuilen van openbare gebieden en illegale afvaldumping. De inspecteurs benadrukken dat effectieve controle en het serieus behandelen van meldingen van burgers noodzakelijk zijn. Volgens hen moet de nieuwe boetelijst niet alleen leiden tot meer boetes, maar vooral tot meer bewustwording en naleving van de milieuregels. Ook uit Times of Suriname halen wij vandaag: kosten, uittreksels, burgerzaken vervijfvoudigd. De kosten voor verschillende uittreksels en verklaringen van het directoraat burgerzaken zijn vanaf maandag 21 september fors verhoogd. Een standaard uittreksel uit het bevolkingsregister kost voortaan 25 SRD tegenover 5 SRD voorheen. Ook gezins, SZF, rijbewijs en vreemdelingenuittreksels kosten nu 25 SRD. Voor een stamboom of inlichtingenstaat wordt 500 SRD per pagina gevraagd. Akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden kosten voortaan 50 SRD. Voor legalisatie van onder meer familieboeken, paspoorten en identiteitsdocumenten geldt een tarief van 200 SRD. Voor reisdocumenten en identiteitskaarten blijven de bestaande tarieven gelden. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom. Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo preis. Pero sabi chep ko smara? Ami suku kwaliteit toch.
2: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuwa new ferfi. Ferfi.
0: Huh?
2: Ferfi.
0: Ferfi? Da sa dati?
2: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tulis mi tegi, ba. Ferfi. Na a new merk top. En a ferfi disi. GU na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a ferfi er. Ferfi, by Historex.
3: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.
4: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van 't Hooghuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet!

0: BG, 60 years of impact.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

0: This is how you dry a bench when you don't have a lappy on music video shooting day.
1: Yes, we zijn terug live in de uitzending hier op de 94.5 FM. Welkom, welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move. Het is momenteel 11 over 7. En dat wil zeggen dat we in het tweede gedeelte van The Morning Move zijn beland. Mijn naam is Ian Mourasim en door de genade van de Heere mag ik aan u The Morning Move presenteren vandaag hier op de 94.5 www.shalomsuriname.com. Ook via livestream te beluisteren. We hebben net geluisterd naar, Liam Kova en Shanae B. Ja, een rare naam, Shanae B. En dat lied heet Say So. Volgens mij is dat 4 maanden terug uitgebracht. Kan je bekijken en beluisteren op YouTube. Heel mooi lied, Say So. Yes. We hebben het eerste gedeelte gehad van de Morning Move, waarbij we dan geen overdenking gehad, maar een getuigenis die ik mocht brengen, ook als bemoediging naar u toe. Ik denk niet dat ik dat zal herhalen om 7:30. Ik denk dat ik om 7:30 gewoon een bemoediging zelf ga brengen om 7:30. Dus voor degenen die 6:15 gemist hebben, ik zal dan om 7:30 bemoediging brengen. Ik wil even de felicitaties uitspreken voor degenen die vandaag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd. Degenen die wat te vieren hebben, van harte, harte gefeliciteerd. En geniet van jouw dag. Geniet van de genade die de Heer jou geschonken heeft. En vier het samen met jouw vrienden. Vier het met jouw familieleden. Vier het met degene rondom jou heen. Met jouw naasten, met je broeders, je zusters. Geniet, geniet vooral met de Heer. Ja, de groetjes aan al de luisteraars in Suriname, buiten Suriname. Geniet hier van de uitzending, een nieuwe editie van The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 6:00 's morgens tot 8:00. Mm-hmm. We gaan even verder met het volgende nummer. Die staat op de lijst, Forrest Frank en Elevation Rhythm. En zij zingen Praises. Let's listen.

0: Ja, dat is Forrest Frank. En die zingt ook samen met Elevation Rhythm. Praises. I give you my praises. Ja, heel mooi. We gaan even over tot de WhatsApp-berichten die binnen zijn gekomen. De eerste persoon die had geappt, die was zuster Eleonor. En zuster Eleonor uit Amstelring, volgens mij, ja. En ze zei, goedemorgen broeder Ian, goede nachtrust gehad. Ik ben momenteel op mijn werk. Ik wens je een hele fijne en een gezegende dag toe. Groetjes van zuster Eleonor. Ja, ook een hele goede morgen aan u, zuster Eleonor. Volgens mij is al goedemiddag daar. Maar ook een hele, hele goede dag verder. En God bless you, God zegen. Zuster Eleonor zegt ook verder, goedemiddag broeder Ian. Oh, dit is de volgende WhatsApp bericht. Dat is nu. En ze zegt, goedemiddag broeder Ian. We zijn nu bezig eieren voor de bewoners te bakken. En ik en mijn collega's die luisteren naar Shalom. Hey, zo leuk. Hey, goedemiddag aan zuster Eleonor. En de collega's van zuster Eleonor. Lobby uit Suriname. Uit warme Paramaribo. Groetjes daar. En geniet van de uitzending. De volgende persoon was zuster Kamla. Zuster Kamla die zegt heel in het kort. Goedemorgen broeder. Een gezegende dag. En blessings. Ook een gezegende dag aan u, zuster Kamla. En dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. De volgende persoon die was Marto Di Cromo Frederik. En hij zei, blessie, goedemorgen broeder Ian. God zegen, geluid is prima. Komowijnen is al wakker. Een gezegende dag verder. Groetjes van Marto Di Cromo Frederik. Hey, broeder Frederik, dank u van harte. Ik waardeer uw WhatsApp-bericht. En zo lobby, zo blessie. Broeder Faisal, die appte om 11 minuten over 6 uur. En hij zei, good morning, broeder Ian. Wij danken de Heer voor uw trouwe bediening elke ochtend. God blessie van Faisal en gezin. Hey, dankjewel, Faisal. Ja, nee, het is... als de Heer me de kracht niet schenkt om te komen, dan kan ik ook niet komen. Maar hij schenkt mij kracht, hij bemoedigt mij, hij motiveert mij, hij inspireert mij. Want soms, ga je eerlijk zeggen hoor, soms ben je echt, net als vandaag, ik zou eigenlijk afmelden. Want ik was heel erg moe vanmorgen. Ik denk dat jullie het ook kunnen horen aan mijn stem. Ik moet vaker inslikken, zodat ik mijn stem terugkrijg. Maar... ja, als de Heer me die kracht niet ervoor schenkt, dan ga ik niet kunnen komen. Echt waar. Dus alle prijs, alle lof voor Jezus Christus die mij de kracht schenkt om elke ochtend hier aanwezig te mogen zijn. Om een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending elke keer aan u te mogen presenteren. Het is niet makkelijk. Het is heel erg uitdagend om heel vroeg uit bed te stappen. Om dan vervolgens... u middels Gods woord op te bouwen, maar ook echt liederen uit te kiezen en weer te denken van, hey, hoe kan ik weer creatief zijn, hoe kan ik het weer interessant maken voor de luisteraars. Maar prijs God, hij schenkt de creativiteit, hij schenkt de ideetjes, dus wij danken de Heer daarvoor. We gaan even verder met wat muziek. We gaan luisteren naar Call That Music. And he sings Say So.
1: Everybody's telling me it's done. Feeling like I'm about to throw in the towel. Face the

Yeah, that was Carlos Music and a song Say So. It's not over till you say so, inderdaad. En dit past heel mooi met de getuigen die ik vanmorgen bracht. Soms leek het erop alsof, you know, you want to throw away of, hoe zeg je dat? You want to throw in, not away, throw in the towel. Je wilt opgeven, als het ware, om het makkelijk te zeggen. Je wilt heel graag, you just want to be done with it. Ja, toch? You just want to be over with it. And it's not over till God says so. Zodat God niet zegt van, hey, weet je, het is goed nu. Het is genoeg. It's not over. En daarvoor moeten we de Heer echt dankbaar zijn. Zoals ik zei, God geeft echt kracht hoor. Volgend nummer dat wij zullen beluisteren voordat wij overgaan tot de overdenking van vandaag. Of laat me toch even een paar berichten lezen. Zuster Cindy die zegt, morning familie, Noord is wakker. Galaten 4 vers 4 uit het boek. Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. Toen de tijd gekomen was, zond God, Jezus Christus, naar de aarde om voor onze zonde te sterven. Eeuwenlang hadden de Joden zich afgevraagd wanneer hun Messias zou komen, maar God's timing was perfect. We vragen ons misschien wel eens af wanneer God onze gebeden zal beantwoorden, maar we moeten hem altijd blijven vertrouwen en ook nooit de hoop laten varen. Op het juiste moment zal hij antwoorden. Wacht je op dat moment. Vertrouw erop dat zijn oordeel voor jou het beste is. En het is ook helemaal in lijn met mijn getuigenis. Misschien moet ik mijn getuigenis toch straks weer doorgeven, zodat degenen die het eigenlijk gemist hadden, toch ook opgebouwd mogen worden. We gaan even verder naar, dankjewel Cindy. Dankjewel voor jouw bijdrage hier aan de 94.5. Deze mooie dinsdagochtend tijdens de morning move. Mama Cynthia die zegt 1 Korintiërs 7 vers 39. Een vrouw is gebonden zolang haar man leeft. Maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil. Mits in de Heere. Goedemorgen broeder Ian. Be blessed. God is met je. Dankjewel mama Cynthia. Mama Evie. Ja. Mama Evie die zegt, alle shalomers, een gezegende dag. Heb het erg druk. Omroeper, mogen de Heere Jezus de werken uw handen zegenen. Oh, dit was om 6:15. Lobby en groetjes. Geliefde, betrek God in alles, hoe klein ook. Ik heb geen stroom en water. Ik gebruik een ijsbox. Ik zit zonder ijs en wilde niet naar voren rijden. En bad tot mijn vader. Ik krijg een app. Ik breng flessen ijs voor je. Ja, ik breng flessen ijs voor je. Gadobigi. Dus ik krijg gewoon letterlijk een WhatsApp bericht. Met iemand die zegt, ik breng ijs voor je. Wauw. Getuigenis op getuigenis. Even kijken. Ja, voor de rest is het even privé. Nog een laatste. Morning broeder, ik ben erg blij en gesterkt met uw bemoediging. Ik luister graag naar een boodschap waar men vertelt hoe hij zich voelt en hoe hij God vraagt om hulp. Dan naar een boodschap waarbij men mij het gevoel geeft dat hij altijd in de overwinning is en nooit strijd heeft. Zo iemand moet zichzelf onderzoeken, vind ik. Theologische boodschappen zijn voor een bijbelstudie. Mijn dank. Boodschappen van broeder Imro. Yes, broeder Imro. Dank u wel voor uw bijdrage, voor uw WhatsApp bericht. Ja, inderdaad. Ik snap helemaal wat u bedoelt, hoor.
Maar u moet ook snappen dat ik niet elke ochtend kan vertellen dat ik in strijd zit. Iedereen maakt strijd mee, weet u. Iedereen die maakt wel iets mee. Maar te veel aandacht daaraan schenken is ook niet goed. Natuurlijk, we zijn niet perfect. We zijn niet... alles gaat altijd smooth, sowieso. Zelfs de voorganger die elke zondag praat, die maakt ook dingen mee. Maar mijn taak is om u te bemoedigen elke ochtend. Dan maakt het soms even niet uit hoe ik me voel. Dan maakt het niet uit wat ik allemaal meemaak. Ik dien jullie toch te bemoedigen. Dat is mijn taak, dat is mijn rol hier op de radio. En soms gaat het heel erg moeilijk, hè, broeder Imro. Soms zeg ik ook moeilijk, hè. Maar als je God de leiding geeft, dan gaat hij desondanks je zo vervelend voelt, desondanks je dingen meemaakt, dan gaat hij ervoor zorgen dat alles eigenlijk gewoon gaat zoals het moet gaan. En dat desondanks jij eigenlijk ook die bemoediging nodig hebt, dat je ook anderen kan bemoedigen. En dat is ook echt mooi. Je wilt tot zegen, je wilt zegen van God, of je zoekt naar een aanraking van God, je zoekt naar bemoediging, en God gebruikt jou om tot bemoediging te zijn voor anderen. En dat is geweldig, het is genade, vind ik. Maar ik ben blij dat ik ook dat ik me kwetsbaar mag opstellen. En dat ik ook af en toe kan vertellen van hey, ik maak ook dit mee. Weet je, we zijn allemaal mensen, ik maak het mee. En vanmorgen was een van de momenten waarbij ik gewoon moest vertellen. Het is momenteel 7:30. Ik ga nog even een music break inlassen. Anders ben ik al één stuk door gewoon bezig te praten. En dat is niet de bedoeling. We gaan luisteren naar Evan Kraft en Danny Gokey en Ready Me Too. En hij zingen Be Alright.

Ja, en dat was Be Alright van Evan Craft, Danny Gokey en Ready Me 2. Mooi zo. Het is momenteel 5:05. En laat mij toch even herhalen hetgeen dat ik vanmorgen heb aangehaald. Het ging om een getuigenis die ik vandaag bracht. Ik hoor niet van om over mijn strijd te vertellen, hoor. Of over mijn strijd te praten. Vooral niet zo in het openbaar. Meer ja, met mijn vrouw kan ik echt praten daarover. Met vrienden dicht bij mij en broeders en zusters, naasten die echt weten wie ik ben. En wat ik allemaal meemaak. En op wie ik kan rekenen. Weet je, want je moet je strijd ook niet gaan vertellen aan iedereen. Je hele inberen. Want het zijn, je kan niet aan ieder vertrouwen. Snap je? Je kan niet al je kleren buiten zetten. Want het zijn jezelf de broeders en zelf de zusters. Die jammer genoeg die kleren gebruiken om je eigenlijk voor de schut te zetten. Het zijn dezelfde broeders die je soms uitlachen. De mens is hard. De mens is hard. Het is niet fijn soms om door je eigen broeders, je eigen zusters. En ik praat uit ervaring. En vandaar ik er eigenlijk niet van houd om over mijn strijden te praten. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen strijd meemaak. Elke christen, elke gelovige, of je nou christen bent of niet, je maakt strijd mee. Maar het is weer anders natuurlijk wanneer je gelovige bent en je maakt strijd mee. Belofte is dat we sowieso in de overwinning staan. We staan aan de winnende kant. Maar zoals mens dan, ook wanneer je strijd meemaakt, als mens heb je natuurlijk gevoelens, je hebt emoties die spelen, je hebt beïnvloeders van buitenuit, die ook een rol spelen. En ik vertelde dat ik als vader het heel moeilijk vind, als man heel moeilijk vindt. Het is een hele zware taak. En soms wil je opgeven. Toch? Ik kwam eigenlijk op het punt om eigenlijk op te geven. Waarbij ik zei, heer, ik kan niet meer. Ik kwam in een soort dilemma terecht. Waarbij ik even niet meer wist waar naartoe ik moest gaan. Wat ik moest doen. Of ik wel op de juiste pad ben. Je stelt jezelf even vragen, weet je. Wanneer het echt moeilijk begint te worden. En ook bij mij, ja, dat was eigenlijk mijn strijd. De strijd heb ik kan zeggen, ik heb het overwonnen. Ik voelde me ook ver weg van God. Desondanks je elke dag bezig bent met God. Desondanks ik elke dag bezig ben of was met God. Ik voelde me dan nog zo ver, omdat ik... Het leek alsof ik God niet kon voelen. Alsof ik God niet kon horen. Alsof ik zijn stem niet kon verstaan. Ik was even gewoon een beetje in de war, laat me het zo zeggen. En met Biggie Gado en ik smeekte hem van, Heere, waar bent u? Wat doet u zo ver weg? Waarom hoor ik u niet? Ik bid tot u, maar het lijkt alsof ik geen antwoord terugkrijg. En natuurlijk, de emoties beginnen dan te rennen en... They're all over the place. En je begint een beetje paniekerig te raken. En wat zo gek is. En zo zo grappig is. Terwijl ik dan ook, net als wat ik zei dan. Terwijl ik dan die eigen bemoediging nodig heb. Dan kom je hier zo terecht. Elke ochtend. Om dan tot bemoediging te zijn. En dat is heel erg moeilijk om te doen. Het is heel erg moeilijk. En daarom wanneer ik bemoedig. Praat ik eerst tot mezelf. Ik bemoedig mezelf op dat moment, want ik zie jullie niet. Ik weet wel dat jullie horen. Maar wanneer ik eenmaal de microfoon aandoe en ik begin de bemoediging. Ik begin met de bemoediging, dan praat ik echt tot mezelf. En het is niet makkelijk om dit te doen. Het is niet makkelijk om vader te zijn. Want het gewicht van de verantwoordelijkheid... Het weegt zo zwaar. Want je moet heel verantwoordelijk omgaan met wat je hebt. Met wat je zegt.
met hoe je je gezin behandelt, met je woorden, hè? Met je keuzes die je maakt. Want je moet je gezin leiden en je moet een balans zien te vinden tussen jou, tussen God, tussen je gezin, het werk, jouw bediening, tussen je business, tussen everything. En dat is soms heel erg moeilijk om te vinden. Want dan gaat de ene dan omlaag en de ander omhoog. En de ene weer omlaag en de ander weer omhoog. Waardoor het soms een beetje stressend kan zijn. En ik vroeg de Heer, ik zit hiermee. En zoals ik zei, ik voelde me even aan een kant gelaten door God. En ik zocht naar instructies, ik zocht naar Gods stem. Waar moet ik heen gaan? Ik zocht naar richting. En ik kreeg dat niet. En ik kwam echt op het punt waarbij ik eigenlijk wilde opgeven en zeggen van, hey, ik wil dit niet meer. Ik wil dat van Shalom even aan een kant zetten. Ik moet misschien me even terugtrekken uit dat van mijn bediening. Misschien moet ik

op het punt kwam om in slaap te vallen, dan trok de Heer me eigenlijk in een andere dimensie. Bracht me in een andere dimensie. Echt really. Het is eigenlijk onbeschrijfelijk. Ik kan het niet goed verwoorden. Maar ineens was alles gewoon wit. Bright. En ik zag een hele grote banier over mij wapperen. Een hele grote blauwe banier over mij wapperen. Heel veel wind. Banier. En op de banier, op de blauwe banier stond geschreven: Jesus is Lord. Met een kruis daarop. Jesus is Lord. En gouden rand om de banier heen. En het gaf me zo'n goed gevoel. Vlak boven mij, vlak over mijn hoofd, waaide de banier. Heel hard, heel sterk. Jesus is Lord. En terwijl ik naar die banier keek, dan hoorde ik een stem. Machtige stem. Maar tegelijkertijd ook zacht. Ook zo vredegevend, rustgevende stem. En natuurlijk sprak de Heer. Ik kan niet alles vertellen in de uitzending. Maar hij stelde mij gerust. Hij stelde mij gerust. En het leek alsof hij me omarmde met zijn stem. En één ding dat ik wel kan doorgeven is, hij zei, de tijd is nabij. Er komt een dag. Er is een dag nabij waarbij hij mij zal gebruiken als een volksbazuin. Dat is een van de dingen die hij zei. Een volksbazuin. En ik weet niet wat dat is. Door de dag van vandaag, misschien kan iemand me helpen als de Heer u openbaart wat dat precies betekent. Laat gewoon even weten in de WhatsApp. Een volksbazuin. Als ik denk aan een volksbazuin, dan geeft het me even een teken van, hey, het is namens het volk praten. Volksbazuin. En hij zei toen, ga. En hiervoor heb ik jou nodig. Hiervoor heb ik Ian nodig. Dat zei hij, hiervoor heb ik Ian nodig. En het moment dat hij dat zei, hiervoor heb ik Ian nodig, dan leek het alsof mijn geest uit mijn lichaam kwam. Het leek alsof het werd getrokken. En ik zag mezelf echt gewoon uit mijn lichaam gaan. En ik keek naar links, ik keek naar rechts en ik zag dat ik in de kamer was. Mijn vrouw en mijn kind naast mij. En hij duwde me terug in mijn lichaam. Alsof hij is op de sensor die mij gebruikt in een hospital, in de ziekenhuizen, toch? Wanneer je gereanimeerd wordt. Precies zo voelde het aan. Ik weet niet hoe het aanvoelt hoor, maar het leek daarop alsof ik revived werd. Alsof er een opwekking is gebeurd. Een soort revival. Opnieuw. En terwijl ik zo weer terugkwam in mijn lichaam, dan zag ik de handen van de Heer. De doorboorde handen van God. Mijn gezicht aanraken. Hij raakte mijn gezicht aan. En met zijn duim. Zijn duim plaatste hij onder mijn kin. Onder mijn kaken. Zijn twee duimen. En hij duwde. Het leek alsof er twee knobbels waren aan mijn keel. En hij drukte dat naar binnen. En hij zei, ik geef je nieuwe woorden om te spreken. En toen hij dat deed, dan werd ik wakker. En toen ik wakker werd, voelde ik me zo sterk. Ik voelde me zo nieuw. Ik voelde me zo fris. Ik werd emotioneel en ik zei, ik heb mijn vader gehoord. Ik maakte mijn vrouw wakker en zei, ik heb mijn vader gehoord. Ik heb mijn vader gehoord. En toen wist ze al hoe laat het was. Ze wist dat ik God heb ontmoet. En dat was een heel speciaal moment, omdat in een tijd waarbij je denkt op te geven, waarbij je alleen voelt, dan maak je dit mee. It's life changing. En nu kan ik gewoon letterlijk alles aan. Ik kan elke strijd aan. Want als God met me, ik weet dat God met mij is. Als je zoiets meemaakt, je hoort Gods stem, je weet, Jesus is Lord over your life.

0: Hij is Heer over mijn leven. Hij is aan mijn zijde. Aan uw zijde. U bent niet alleen. En ik bid ook voor degenen die dit horen. Ik bid dat u ook een bovennatuurlijke ervaring mag meemaken deze week met God. En dat u gesterkt mag worden. Dat u revived mag worden. Zodat wij elke strijd aan kunnen gaan. Want het is niet makkelijk. En inderdaad, net als wat broeder Imro zei, soms lijkt het erop alsof alles goed gaat. De spreker die praat alsof hij nooit strijd meemaakt. Vergis je niet. Juist de sprekers maken zoveel mee. Alleen zijn ze soms een beetje wat terugtrekkend wat dat betreft. Ik bijvoorbeeld. Ik praat niet heel graag daarover, gewoon zo in het publiek. Maar ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen. Het is wat langer geworden dan ik had gehoopt. Maar het is dus de bemoediging. Dat is dus de getuigenis die ik vandaag wilde meegeven aan u. En ik hoop dat het u ook mag sterken vanmorgen. We gaan even over tot de reclamebreek. Na de reclamebreek gaan we dan verder met de rest van de WhatsApp berichten. En de rest van de pokus. Yes, tot zo.
1: Uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesuur, keeping us in touch.
2: Die alle uw blessing yang, yum dena Wilhelmina Fastfood Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan horen je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless je tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
4: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet!

Ja, we zijn terug. Live in de uitzending hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We luisteren naar Flo B, Varello. En hij zingt Gado with Chimey. En we gaan de WhatsApp berichten afronden. Zuster Wendy. Wendy die zegt, bonjour, bonjour broeder Ian. Ik wens u een gezegende werkdag toe daar in de studio. En ook een gezegende dag toe gewenst voor de gehele familie van Radio Shalom. Broeder Ian, uw woorden hebben mij genezen vandaag. Het heeft mij bemoedigd om niet op te geven in de Heer, maar om vast te houden in de Heer. Mogen de Heer u voor mij zegenen. Afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. Ja, zuster Wendy. Nou, daar ben ik heel blij. Dat ook de Heer heeft mogen bewegen in uw leven vandaag. God bless you. Goedemorgen, broeder Ian. Uw encounter met de Heer, uw helper en schepper. Daardoor bent u zo vermoeid. Check alle dienaren van God, zij waren moe nadat zij een ontmoeting hadden met hun schepper. In de war zijn en even een chaos ervaren, komt door het gewicht van de Heer die op u rust. Check het verhaal van Elia. Ga in de rust van de Heer. Hij herstelt uw fysieke lichaam. God bless you. Hi, zuster Olga. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Ja, het kan inderdaad. En zuster Lobby ook voor u. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. En blessie, geniet van de uitzending hier on de 94.5 FM. Grens Corneli, die zegt, vanuit uw getuigenis heb ik ook die kracht ontvangen. Door de geest Gods. Jezus leef en ga door met het goede werk. Het is genade op genade, dus ga door. Amen en blessie. Mama Corneli, dank u wel van harte ook voor uw WhatsApp bericht. Ik ben blij dat de Heer ook vandaag u mocht, mocht geven, mocht schenken vandaag. Even kijken. Het lied is gestopt. Even kijken. Je hebt een mooi pokoja zo. Left It In The Water. Nee, In The River. Van Jamie McDonald. Have burdens on my shoulders, on my life. Ja, het is momenteel 4 minuten voor 8. Dus ik ga snel moeten zijn. Zuster Judy die zegt, goedemorgen broeder Ian. Bedankt voor de bemoediging. We hebben het allemaal nodig. God geeft nooit meer dan we kunnen verdragen. Wees ook u bemoedigd. Zonder strijd geen overwinning. Dank u wel van harte zuster Judy. Broeder Candy, hey. Ja, broeder Candy, hè. En zuster Sandra van Mungo. Die zegt, goedemorgen, blessing Mantin, broeder Ian. Shalom, crew en alle luisteraars. Ik stuur jullie allen God zegen, groetjes en heel veel liefde toe. Dank u voor de bemoediging, broeder Ian. Blessie day, zuster Lobby. En Mungo luistert mee. Ja, groetjes aan Mungo. Mama Florence die zegt, goedemorgen geliefde broeder Ian. God zegen, amen voor je getuigenis. Deze momenten heb ik meegemaakt. Het is echt een ervaring, ja. Het gaat om het werk dat je moet doen, dat je doet. God gaat je machtig in je roeping gebruiken. Amen, broer. God was gewoon bezig met je om je te laten weten. Hij is met je. Lobby en blessings van Mama Florence. Dankjewel Mama Florence. Zoals een lobby. En de laatste WhatsApp bericht voor vandaag is van Anthony.
Anthony die zegt, bless Ian, heb je gehoord? Jouw droom is een bevestiging en openbaring van opwekking in Jezus Christus. Dat je nieuw bent in Jezus Christus. Je nieuwe denken, vooral praten, je tong, nieuwe termen en titels van Jezus de Christus. De Heilige Geest en de Vader. De Heilige Geest is onze Vader zelf. Dus wandelen wij in de Heilige Geest en praten wij danken, vreugdevolle en vredig over Jezus de Christus, de Koning van het universum. Ik zou niet zeggen dat de Heilige Geest God de Vader zelf is. Het zijn drie personen. Drie verschillende personen. Maar natuurlijk hebben ze eenzelfde doel. Zal ik zeggen. Ze zijn in één lijn met elkaar. Maar ze hebben hun eigen wil. Om het zo te zeggen. Maar dan nog, desondanks zij hun eigen. Want we zien ook de Heer Jezus. Die zegt, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Ze smelten op één bijeen. Ze zijn niet van elkaar los, om het zo te zeggen. Maar dus Anthony die zegt verder, dus wandelen wij in de geest en praten wij danken, vreugdevolle en vredig over Jezus de Christus. Maar dat las ik al. Jezus in de bergen, Jezus in de straat. Jezus over onze familie met onze Yahweh. De naam is krachtig. Jezus vernieuwd en loop in Jezus naam. Groetjes uit Amsterdam, Eiburg. En uit de wonderbare naam van Jezus de Christus. Hi Anthony, dankjewel voor jouw WhatsApp bericht. En dat is ook de laatste. Onze tijd is om. Ik wil ieder bedanken voor zijn of haar WhatsApp bericht. Vanmorgen hier op Radio Shalom 94.5 FM. Ik ga jullie moeten groeten. Mijn naam is Ian Mourassim. En door de genade van de Heer mocht ik aan u presenteren The Morning Move. Zo de Heer wil, zijn we morgen weer aanwezig. Ik bid dat u een gezegende dag verder mag ervaren. Geniet van de genade van de Heer. Rest me nog te zeggen. Mijn lop you naar de lobby voor Mazra. Ik zeg bye bye. Zwaai zwaai. Ciao ciao. Doei doei.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Ook vandaag is het wederom een voorrecht om te mogen ontwaken in het land der levenden. Wat een voorrecht om te weten dat we kinderen God zijn en dat Hij enorm veel van ons houdt. Zoveel dat Hij zijn leven voor ons gaf. Wat een liefdevolle God. Ik ben zuster Richards en vandaag zullen we vervolgen met het onderwerp Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. We hebben gisteren voor het laatst gezien dat het belangrijk is om van bepaalde zaken op de hoogte te zijn als we onze nieuwe identiteit willen herkennen. Ik noem de 4 punten. Wedergeboorte, geloof, onze positie en vernieuwd denken. We hebben gisteren reeds gesproken over de eerste 2 punten. Over wedergeboorte, en daarin noemde ik ook bekering. Ik sprak over het geloof. En we zullen vandaag verder gaan met het derde punt, en dat is onze positie. Waar plaats ik mezelf? Hoe zie ik mezelf? Wat is mijn positie? Waarom is het belangrijk om te weten wat onze positie is? Het bevestigt namelijk onze identiteit. Als u weet wie u bent in Christus en u bewust bent van uw positie, staat u stevig en laat u zich niet gauw uit balans brengen. Verder geeft het richting en doel. Onze positie helpt ons keuze maken. Waar besteed ik mijn tijd aan? Mijn energie, mijn talenten, waar besteed ik die aan? Het plaatst ons op de weg van Gods plan. Onze positie biedt verder bescherming en stabiliteit. U heeft de goddelijke bescherming en wordt niet gemakkelijk heen en weer geslingerd door meningen of omstandigheden. Positie onder Gods leiding geeft stabiliteit. Onze positie zorgt voor invloed en vruchtbaarheid. Als u op de juiste plek staat in uw bediening, bij uw familie of in de gemeenschap, zal dat invloed hebben op uw omgeving en u zult vrucht dragen. Verder zorgt het voor gehoorzaamheid en beschikbaarheid. Het woord van God is steeds uw richtlijn en u bent beschikbaar wanneer God u roept. Net zoals Jesaja kunt u dan zeggen, hier ben ik, Heere, zend mij. Het vierde punt is het vernieuwd denken. Romeinen 12 vers 2 zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Waarom moet ons denken vernieuwd worden? We komen zo los van oude denkpatronen. Zonder vernieuwing blijven we denken zoals de wereld denkt. Angst, twijfel, zelfgerichtheid. Vernieuwd denken bevrijdt ons van die ketens. We leren Gods wil herkennen. Alleen met een vernieuwd denken kunnen we onderscheiden wat goed en welgevallig is voor God. Het geeft geestelijke helderheid. Het zorgt verder voor transformatie van ons leven. Denken beïnvloedt handelen. Als ons denken vernieuwd is, verandert ons gedrag en onze hele levensstijl. Het is de motor van geestelijke groei. We kennen deze tekst uit het hoofd. Wees hervormd door de vernieuwing van uw denken. En er zijn nog vele andere teksten die we uit het hoofd kennen. We kunnen teksten vaak citeren. Het letterlijk aanhalen van die woorden. We kunnen ze memoriseren. Het uit het hoofd leren van teksten. Zodat je ze kunt oproepen wanneer je ze nodig hebt. Maar wat we weinig doen, is mediteren. Diep nadenken en overwegen, vaak in stilte, over een tekst. Je laat de betekenis tot je doordringen, zodat je het woord kan toepassen in je leven. Wanneer ik weet wie ik ben in Christus, heeft dat gelijk invloed op mijn handel, mijn wandel en zeker ook op mijn gebed en mijn gebedsleven. Ik ervaar gebed op een andere manier, omdat ik begrijp dat ik bid vanuit een andere positie. Ik bid vanuit een positie van overwinning. En ik ga niet naar de overwinning toe. Dus ik bid niet vanuit een positie van verlies naar overwinning. Nee, ik bid vanuit die positie dat ik reeds overwonnen heb. We bidden vaak en leven vaak als bedelaars. In plaats van erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus. We lezen de Bijbel als een verhaalboek of een geschiedenisboek. We staan niet stil bij de diepere betekenis van wat er staat. We staan niet met zekerheid en overtuiging op het woord van God. We gaan Gods tegenwoordigheid nog steeds binnen als vreemdelingen, als bedelaars. In plaats van kinderen die mogen zeggen, Abba, Vader. We zien onszelf nog steeds als die vrouw die man die dat had gedaan, die... Ja, en allerlei negatieve dingen. En hier zit onze zwakte. We kunnen niet wandelen als een koning als we nog steeds denken als een slaaf. Romeinen 6 vers 6 zegt, dit weten wij immers dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan ons lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden, en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Laten we deze tekst even nader bekijken. We zijn mede gekruisigd. Dat betekent dat wij Jezus niet slechts gekruisigd hebben zien worden, maar in het plan van God zijn wij samen met hem gekruisigd. Toen Jezus daar hing aan het kruis, was het niet slechts één man die stierf. Hij vertegenwoordigde de gehele mensheid. Daarom is wedergeboorte belangrijk om deze dingen te kunnen begrijpen. Een vleeselijke mens verstaat slechts vleeselijke dingen. Een geestelijke mens verstaat de geestelijke dingen. Jezus nam de oude gevlekte geest, de natuur van Adam, die geestelijk dood was, en hij hing het aan het kruis. Toen Jezus stierf, stierf u met hem. Toen hij werd begraven, werd uw oude natuur begraven. Wat betekent dat? Wanneer iemand sterft, kun je niet meer zeggen, hij heeft nog een schuld bij me, die hij moet komen betalen. Je kunt een dode man niet voor het gerecht slepen. Wanneer iemand sterft, vervallen alle gemaakte contracten. Het moment toen u Jezus accepteerde in uw leven, vond er een begrafenis plaats in de geestelijke atmosfeer. De persoon die werd mishandeld, misbruikt, die ziek was, die verslaafd was, sterft. Colossense 2 vers 14 zegt, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde, en ons bedreigde. Zijn inzettingen. Dit verwijst naar Gods voorschriften en geboden. De wet dus. Het gaat om de regels die hij heeft ingesteld. En deze regels getuigden tegen ons. De wet functioneert als een getuige in een rechtszaak. Ze laat zien waar wij tekortschieten en bevestigt onze schuld. In plaats van ons vrij te pleiten, wijst ze juist op onze overtredingen. Wat zegt Paulus hier dus in dit vers? Hij zegt, de wet en haar inzettingen maken duidelijk dat wij Gods maatstaf niet kunnen halen. Daardoor staat er een aanklacht tegen ons. Maar Christus heeft die aanklacht weggenomen door ze aan het kruis te nagelen. Kort gezegd, Gods inzettingen waren goed en heilig, of ze zijn goed en heilig, maar omdat wij ze niet konden houden, werden ze een getuige tegen ons. Jezus heeft die aanklacht uitgewist, zodat de wet niet langer als een veroordelende getuige tegen ons optreedt. Jezus heeft dit voor ons gedaan. Maar toch is het alsof we iedere keer teruggaan om oude lijken op te graven. We blijven nog te vaak praten over het verleden. Waarom proberen we ons nog steeds te identificeren met de persoon die we waren? Wanneer we dit doen, raken wij verstrikt in een geestelijke leugen. De Bijbel zegt, geef de duivel geen voet. Stop ermee, lobbywang, om jezelf steeds neer te halen. Die oude mens is reeds gekruisigd. U bent de gerechtigheid Gods. Vandaag, nu, laten wij die oude identiteit in het graf. We gaan vanaf dit moment opereren in de nieuwe mens. We gaan ons daar steeds aan herinneren. Het oude is voorbij. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. God bracht een nieuw soort leven, het zoe-leven. Opdat u nu een nieuw mens bent, gelden er nieuwe regels voor u. De oude mens opereerde onder de wet van zonde en dood. De nieuwe mens opereert onder de wet van de geest van leven in Christus. Romeinen 8 vers 2 zegt, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wat is dan mijn nieuwe identiteit? Wie ben ik? Die nieuwe identiteit kunt u alleen krijgen in Christus. Johannes 1 vers 12 zegt, want allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Vaak denken we dat aangenomen hebben betekent dat je het zondagsgebed moet nazeggen. Ofschoon ik dat gebed nog niet ben tegengekomen in de Bijbel. De tollenaar in Lucas 18 vers 13 bad een heel simpel gebed die niemand hem had voorgezegd. Het kwam gewoon diep uit zijn hart. Hij had diep berouw en zei simpelweg, o God, wees mij zondaar genadigd. En wat zegt de Bijbel? Hij keerde gerechtvaardigd naar huis terug. Het aangenomen hebben betekent, je vertrouwt niet meer op jezelf. Je laat je leiden door zijn woord. Je erkent zijn gezag. Je leeft vanuit een nieuwe identiteit. U bent een nieuwe schepping. 2 Korinthe 15 vers 17 zegt, het oude is voorbij. De Heer heeft geen defecte onderdelen vervangen. U bent volkomen nieuw. Colossenzen 1 vers 14. U bent vergeven en vrijgemaakt. In wie wij de verlossing hebben, zegt Colossenzen 1 vers 14. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. We zijn uitverkoren en apart gezet. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een heilige natie, een volk gode ten eigendom. U bent de tempel van de Heilige Geest. 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? U bent meer dan overwinnaar. Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief heeft. We zijn erfgenamen, Lobiwang. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Romeinen 8, vers 17 zegt: zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en erfgenamen van Christus. Laat dit alsjeblieft tot ons doordringen. Wij hebben een nieuwe identiteit ontvangen in Christus. En laten wij ook daarin wandelen als waarlijk kinderen van God. Broeders en zusters, ook vandaag ben ik aan het einde gekomen van het tweede deel van deze serie. Ik ben zuster Richards. En als u een vraag heeft of een opmerking met betrekking tot de studie van deze dag, dan kunt u me bereiken op het nummer 88 65 68. Ik groet u en zo de Heer wil, tot morgen. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spannende burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospan. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hey Ruby! Met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel
6: ik sneller. Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer niet in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
7: En dan,
6: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Roewee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone boy thing. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
8: We are you, we are Sue.
9: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roof Paint. De innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller. Na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
10: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet Oso nasi, sweet Oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, pikante botervis, grietbana soep met kip, sopropo mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, bitawiri en gomawiri. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
11: Samen zuinig. Water voor iedereen. Je tuin verzorgen is belangrijk. Maar tijdens een periode van droogte is het belangrijk om ook daar bewust met water om te gaan. Maak planten het liefst in de vroege ochtend of late namiddag nat en plaats ze in een schaduwrijke omgeving om uitdroging te voorkomen. Drinkwater is kostbaar. Gebruik het waarvoor het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
12: SWM.
13: Mi pot mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sona a problem.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, jongeren, luisteraars. Ik groet u in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Hij leeft en met hem mogen ook wij vandaag leven. Het is genade dat we vanmorgen weer opgestaan zijn. En God geeft ons de gelegenheid om vanuit zijn woord gevoed te worden. Zodat wij ook deze dag aan kunnen. Het is vandaag dinsdag 22 september 2026. Ik lees met u de dagwoorden voor vandaag uit 1 Kronieken 29, vers 9. 1 Kronieken 29, vers 9. Zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heere. Zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heere. 1 Kronieken 29, vers 9. De leertekst naar Handelingen 4, vers 37 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Jozef bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Jozef bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Handelingen 4, vers 37, Nieuwe Bijbelvertaling 21. Het gezang, gezang 427, Heiland, dierbare Heiland, luister naar ons lied, waar ons dankbaar harte u zijn hulde biedt. Neem al onze gaven, neem onszelf, o Heer, zie wij leggend alles aan uw voeten neer. Ook dit is een bekend lied, we gaan het zingen, gezang 427, vers 1.

Laat ons de Heer vragen. Nee, we gaan. Ja, laat ons de Heer vragen om zijn leiding. En dan gaan we daarna met elkaar lezen uit 1 Kronieken 29, vers 1 tot en met 9. Dierbare Heer, onze God en Vader, zonder u kunnen wij niets doen. We danken u voor uw woord dat voor ons open ligt. Uw woord dat ons sticht. Uw woord dat ons vermaant. Uw woord dat ons de weg wijst hoe in als koninkrijkskinderen om te gaan. Hoe wij moeten leven. Heer in de hemel, wij danken u voor deze dag. U hebt ons deze dag geschonken. En we bidden u om uw geest. Om uw geest die ons zal leiden wanneer we dit woord van u openen. Heer, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van ons hart u welgevallig zijn, mijn Heer en mijn Verlosser. Amen. Ik ga eerst lezen. Ik heb nog niet gelezen. Ja, klopt. Ik had eerst moeten lezen. Hè? 1 Kronieken 29, vers 1 tot en met 9. Daarop boven de pericoop staat de bijdrage voor de tempelbouw. Daarop zei de koning David tot de gehele gemeente: mijn zoon Salomo, de enige door God verkoren, is nog een tengerige knaap en het werk is groot, want deze burcht is niet voor een mens bestemd, maar voor de Heer God. Daarom heb ik zoveel ik vermocht gereed gelegd voor het huis van mijn God. Goud voor de gouden, zilver voor de zilveren, koper voor de koperen, ijzer voor de ijzeren, hout voor de houten voorwerpen, chrysoprasen en vulstenen, zwarte en kleurige stenen, allerlei edelgesteente en wit marmer in menigte. Maar nu schenk ik nog bovendien uit liefde voor het huis van God, van wat ik zelf van goud en zilver bezit, aan het huis van mijn God. Behalve wat ik voor het heiligdom heb neergelegd, 3000 talenten goud. Goud van Ophir en 7000 talenten gelouterd zilver, om de muren der gebouwen te overtrekken. Goud voor de gouden en zilver voor de zilveren voorwerpen, en voor alles wat voor de hand werksliederen wordt gemaakt. Wie verklaart zich nu bereid om heden de Heere zijn gave te schenken? Toen verklaarden zich daartoe bereid de oversten der families, de oversten van Israëls stammen, de oversten over het werk des konings. Zij geven voor de dienst van het huis Gods 5000 talenten goud en 10.000 darieken, 10.000 talenten zilver, 18.000 talenten koper en 100.000 talenten ijzer. Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heere. Ook koning David verheugde zich met grote vreugde. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn we als we Gods woord horen, het in ons hart opnemen en bewaren en proberen om naar dat woord van God te leven. God helpt ons daarbij. Naar aanleiding van het dagwoord heb ik met u gelezen uit 1 Kronieken 29, vers 1 tot en met 9. En het thema dat ik gekozen heb is geven met grote vreugde. Geven met grote vreugde. We hebben met elkaar gelezen uit 1 Samuel 1, vers 29. En we horen dat David en het volk de Heere gaven met grote vreugde. In dit gedeelte gaat het om geven aan de Heer, maar het gaat ook over de gesteldheid van ons hart wanneer we geven. We zien hier, of we lezen hier, dat het gaat over de voorbereiding en inzameling van goud, zilver en allerlei ander materiaal voor de bouw van de tempel.
de eerste tempel van Salomo. David bundelt alle mensen samen. Hij roept de mensen op om zoveel mogelijk te geven. Want het is geven tot opbouw van de tempel. De tempel van oudsher, het bedehuis van de Heer. Iedereen moet geven. Zoveel materiaal als er is. Want de plaats van de samenkomst moet vernieuwd worden. Als ik zo het gedeelte lees, dan komt bij mij in gedachten die vraag. Hoeveel zijn wij bereid te geven tot opbouw van de gemeente? Hoe zien onze bedehuizen eruit? Willen we inderdaad geven, zodat die tempel van God, zodat de bedehuizen van God er anders uit gaan zien, onderhouden goed en dat het een lust is om daar binnen te vertoeven? Wat hebben we ervoor over om te werken aan onderhoud? Wat zijn we bereid te geven? Of zeggen we, ik heb zelf niet, dan hoe moet ik geven? Of ik heb zelf eigen huis, dan moet ik komen geven voor die tempel, voor het bedehuis van de Heer. We zingen in de EBGS een lied. Van u zijn alle dingen, van u, o God, alleen. Onze gebeden, alle dingen die we denken te hebben, zijn eigenlijk niet van ons. God heeft u en mij geroepen om rentmeester te zijn. Dat betekent dat hij zaken aan ons toevertrouwd heeft vanaf de schepping. Hij heeft op een gegeven moment Adam de opdracht gegeven om te heersen over alles wat er was, wat er is op aarde. En u en ik hebben daarbij ook diezelfde functie gekregen. We mogen heersen over de dieren. We hebben van God de ruimte, de gelegenheid gegeven om in ontwikkeling of tot ontwikkeling te brengen. En we moeten de zaak onderhouden. Maar we zien dat het volk van de Heer zijn bedehuis niet onderhoudt. En dan moet het gerestaureerd worden. Dan moet het goed gemaakt worden. David roept de mensen op in dit gedeelte om die tempel van God die centraal stond, om die tempel van God te restaureren. Om die tempel van God een nieuwe plaats te geven. Om die tempel van God, wat ook ons lichaam is, te onderhouden. En vooral alles te doen met vreugde. Kijkt u maar, gisteren hebben we het gehad over Hanna. Hanna heeft tot God gebeden. En God heeft gegeven specifiek waar Hanna om gevraagd heeft. Hanna heeft oprecht, vanuit een oprecht hart gebeden. Ze wist wat ze wilde hebben en haar bidden was op een gegeven moment niet meer gericht op haarzelf, maar het was gericht op de Heer. Zo mogen u en ik ons ook inzetten om te bidden voor de bedehuizen die God ons gegeven heeft. Om te bidden voor de plaats waar God ons geplaatst heeft, waar we samen mogen komen. Om te bidden zodat we zijn rijke zegen kunnen ontvangen. Alle mensen die in de tempel komen moesten werken. Want de centrale plek is het voor het heiligdom, of was het voor het heiligdom van de Israëlieten. God zou daarbij aanwezig zijn. En hij is ook aanwezig geweest. De plaats voor de eredienst moet er goed uitzien. Ik bid dat de Heer u en mij.

vrij te maken. Om alles vrij te maken, de talenten die hij ons gegeven heeft, zodat we dat kunnen inzetten tot lof en eer van zijn naam. Mag Christus ons van zijn grootheid en zijn majesteit laten zien, omdat wij tot hem bidden. En wanneer we ontvangen hebben, dan vergeten we niet dat we ook moeten danken. De Heere danken voor zijn voorzienigheid. Want hij en hij alleen kan het mogelijk maken dat we geven. Geef met een blijmoedig hart, zeggen we in de dienst. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Amen. Amen.

Laat ons met elkaar in gebed gaan. Dierbare Heer, onze God en Vader, wij zeggen u hartelijk dank voor dit moment waarop wij tot u mogen komen met ons gebed. We danken u voor uw woord dat ons zegt om met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan u te geven. Ja, Heere, niets wat wij hebben is van ons. Het is aan ons geschonken. We ontvangen het als een cadeau, als een geschenk uit uw handen. Zo bidden wij u, o God en Vader, om ons te helpen terug te geven aan uw gemeente. Aan uw gemeente, aan uw kerk, aan allen die vol toewijding bij u komen en u danken dat u de gever bent van alle goede gaven. We smeken u, o Heer en Heiland, mag ons woord dat tot u gekomen is, o Heer, ons gebed dat tot u gekomen is, mag het

vruchten afwerpen. We prijzen u, we loven u, we zeggen u dank dat u elke dag naar ons omziet en dat u kijkt naar ons, o Heere, en dat u overal, o God en Vader, ons de kracht wil geven om door te gaan. Heere, help ons, o Koning Jezus, in de machtige naam van uw Zoon Jezus Christus, wanneer wij zelf niet kunnen, o Heere, wanneer wij zelf op moeilijke momenten geen woorden kunnen vinden om tot u te bidden. Ziet u ons hart alstublieft aan, o God en Vader. En ziet u niet om naar dingen die wij gedaan hebben. We geven u alle lof. We geven u alle prijs, alle eer en alle dank. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde broeders en zusters, zo zijn we voor vandaag. Dinsdag 21 september gekomen aan het eind van de aflevering van het programma De Hernutter. Ik bid dat u mag weten dat de Heere altijd luistert en hoort en geeft wanneer wij vragen. Maar dat wij moeten bidden met een volkomen toegewijd hart. Het is niet dinsdag 21, het is dinsdag 22 september. Mijn excuses. Het is dinsdag 22 september. Ik wens u een vruchtbare dag onder de hoede van de Heer. Bid met een volkomen toegewijd hart tot de Heer. En geef God het beste van alles wat Hij u en mij geeft. En mogen we geven met vreugde en met blijdschap. En de Heer zal dat wat wij geven zelfs vermenigvuldigen. Amen. Ik wens u een gezegende, vruchtbare dinsdag en Gods rijkste zegen. Goedemorgen.

0: Het is 9 uur.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet ozo nasi, sweet ozo bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, pikante botervis, gridbana soep met kip, sopropo mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, bitawiri en gomawiri. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tizzy fufossi.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 81.

geen onbekende song hier op de radio. Travis Green met Made Away. Dat is de god die we representeren live vanuit de FM 945. Hij maakt wegen waar er geen wegen zijn. En hij doet het onmogelijke. That is the God we serve and represent on this station. En daarmee zeg ik goedemorgen. Het is vandaag de dinsdag van 22 september 2026. Het is 9 uur geweest. Dat wilde zeggen tijd voor Shalom Easy Hours op de radio. We doen alleen de rustige songs. Ik ben Leandro Martos Suigno, uw presentator. En ik zeg welkom bij Shalom Easy Hours op deze dinsdagmorgen. Nou, we gaan verder met het volgende nummer. Dit is een Nederlandstalig nummer van Christian Fuchs. Samen met, de naam van de heer is me even ontgaan. Maar dit is, het is Guno. En zij doen voor ons bron. Goedemorgen en welkom. Dit is Shalom Easy Hours.

Mieke kan vertrouwd op you / Adonai. Een bijdrage in Shalom Easy Hours op deze dinsdagmorgen. We groeten de mensen thuis, de mensen in het verkeer, de blessings voor de mensen op het werk. En natuurlijk ook de mensen die ons volgen via onze website of onze app. Dat is www.shalomsuriname.com. We zijn nog hard bezig die app helemaal functioneel te maken. Hij is nu, ja, hij biedt nu de basisdingen aan. En nog veel meer informatie. Dus hopelijk heeft u die app al gedownload. Kunt u voorlopig alleen vinden via onze website. Het is nog altijd Shalom FM Radio, waar Christus centraal staat. En elke dag weer van maandag tot vrijdag doen we Shalom Easy Hours om 9 uur. We gaan naar een nieuwe song. Dit is Victor Thompson. Deze song is niet nieuw, maar 6 maanden uitgebracht. Getiteld Holy Spirit.

Masrafu Masra. Ja, de heer der heerscharen, de koning der koningen. De Bijbel is expliciet. En die weet precies waarover hij praat, omdat er verschillende koningen zijn. Maar er is een koning boven alle koningen. Er zijn verschillende heren, maar er is een heer der heerscharen. Ja, en er zijn verschillende goden, anders zou God niet zeggen dat we alleen voor hem zouden moeten buigen. En dat we geen ander god moeten aanbidden, want er zijn verschillende goden. De Bijbel praat ook over de goden van deze wereld en de zonen of de zonen gods. Dus er zijn verschillende goddelijke entiteiten. We denken ook aan de verschillende of de verschillende religieën die een oorsprong hebben. En meestal komt het van een of andere persoon die goddelijke dingen deed, wonderbaarlijke dingen deed. Dat de mensen uiteindelijk onder de indruk zijn geweest en buigen voor zo iemand. Een van de andere goddelijke entiteiten. Entiteit waarmee we rekening, waarmee ook rekening moeten houden, is de antichrist. En dat zijn allemaal goddelijke entiteiten. Maar er is maar één God met hoofdletter G. En hij is de schepper van hemel en aarde. Degene die zich heeft openbaard door Abraham en via Abraham. En degene die ervoor heeft gezorgd dat Christus gekomen is, de weg, de waarheid. En het leven. Dus stel jezelf open en waak ervoor dat je geen verkeerde God aanbidt of volgt, maar dat je de schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, als God hebt in uw leven. Hij is degene die we representeren en het is zijn woord die we verkondigen vanuit dit station. Het is 3:03. We gaan verder met Brandon Lake en Sissy Winans. Deze song is dit jaar uitgebracht. I Know a Name.

Kaiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. In de verkeringstijd zijn er vast wederzijdse verrassingen geweest. Gewoon uit het niets een ijsje kopen, of kaartjes voor een theater- of bioscoopvoorstelling, of een bos bloemen, of een mooi poloshirt, of een reis. Je kunt van alles bedenken om jouw partner blij te maken. Vergeet ook de humor niet. Zelfspot is voor twee mensen die langer met elkaar het leven delen, tophumor. Je lacht om jezelf of om elkaar en niemand anders in de wereld die dat begrijpen kan. Luisteren naar een laftorie van bijvoorbeeld Wijlen Wesje of een andere stand-up comedian mag natuurlijk ook. Het schept een ontspannen sfeer en daar kun je als paar echt van genieten. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Dit is muziek helemaal vanuit Albina. Risto Abiding met Gimme Pardon. Ja, hebben we van tijd tot tijd nodig. Want soms kunnen we bewust, onbewust verkeerde dingen doen. Verkeerde keuzes maken of zeggen. Maar God is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven indien wij onze zonden belijden. Risto Abiting met deze geweldige bijdrage in Shalom Easy Hours op deze dinsdagmorgen. Het is geworden 10 minuten over 9:30. We gaan, of we zijn er vandaag tot 10 uur met Shalom Easy Hours. Maar normaliter zijn we er van 9 tot 10:30 op de radio. We zouden eigenlijk SBG als gast krijgen. Die hebben een speciale activiteit in verband met hun 60-jarig bestaan. Maar vanwege overmachtssituatie is het ze niet gelukt. Ze zijn er dan vrijdagmiddag en ze gaan prijsjes weggeven. Dus hou het in de gaten. Dinsdag om 9 uur en op de vrijdag om 4 uur in de middag. Waar SBG dus u bezig zal houden, maar ook prijzen zal weggeven. Dat is dus allemaal hier via de FM 94.5. Shalom, a daily inspiration, not just radio. Marvin Zapp met deze klassieker.
1: Never could have made it without you. I would have lost it all.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

I Will Not Be Silent. Muziek van Phil Thompson. En daarmee ga ik groeten voor wat betreft Shalom Easy Hours. Ik mocht u vanaf 9 uur dit programma presenteren. We zijn er morgen om 9 uur weer met een nieuwe aflevering. Hopelijk bent u bemoedigd. U blijft natuurlijk afgestemd. Want we zijn er eenmaal 24 uur op de radio. Tot eer van Christus, live vanuit de FM 945. Ik ben Leandro Martens Uwiknyo, uw presentator op deze dinsdag van 22 september 2026. Strakjes om 11 uur vrouw vandaag, om 12 uur de beste jet to come. Dan ben ik er weer om 1 uur met de happy hours. Keep it locked on, be blessed en tot morgen met een nieuwe aflevering van Shalom Easy Hours.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, pikante botervis, gridbana soep met kip, sopropo mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, bitawiri en gomawiri. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Veinin on Shup, shup,
1: tyryryty. Poi mi on klara ozo. Mä alan saa opo preis. Pysä mä tsepko snara? A mä suku kvaliteet toh.
2: Ei brur, no stressiu e de ino jere. Historex abu a new ferfi. Ferfi.
1: Hä?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da sa adati?
2: Ferfi. Na jere ino jere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Ferfi. Na a new meret e na ferfi disi. Di you na for di lektori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
4: Zranazani, Na Skip, na view.
5: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani, Na Skip, na view.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Dit is Vrouw Vandaag. En ik ben Margo Salingdeli die dit mag verzorgen en helemaal in die huiskamer mag zijn. Vrouw Vandaag is er van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur. En u mag dit programma steunen door te bidden in de eerste plaats. Ja? En te... En te ondersteunen financieel bij de administratie van Shalom. Kunt u het beste vragen hoe u dat gaat doen, hoe u Shalom kunt ondersteunen in dit geliefde. En alles wat we doen, doen we voor de Heer. Ook wanneer u bijdrage gaat geven, Heer geliefde, dan is het ook voor de Heer. Ik groet voor vandaag. En ik wens u een heel fijne, aangename luisterstemming toe in Vrouw Vandaag. We gaan naar wat muziek luisteren. Dan kom ik met het recept. En daarna ook met het onderwerp.

na muziek geliefde wil ik doorgaan met dat wat ik zei van over hot dogs. Dat hot dog dat je het zelf kunt maken. Zoals bijvoorbeeld de vakantie. Het nu is dat u het maakt naar uw eigen smaak. Ik had vorige week een paar ingrediënten doorgegeven die u kunt gebruiken om uw hotdog te maken. Ik had gezegd hoe je het op het fornuis kunt doen door het in de hotdog die u gaat gebruiken voor die dag in een pan met water te zetten en het te laten opkoken. Niet te lang hoor. En meestal staat het op de verpakking en zo. En dan laten uitleggen enzovoorts en op smaak brengen. Ik had ingrediënten doorgegeven die u kunt zetten erin. Zoals een chili con carne, een kaas, uien, mosterd, ketchup, augurk. Sommige mensen zetten ook mayo erbij. Weet je, het is hoe u het wil. Hè? En tomaten enzovoorts enzovoorts. Geliefde. Dus dat zijn de basisdingen om het op een smaak te geven. Hè? En als u extra smaak wilt toevoegen, toch op uw hotdog kunt u kruiden toevoegen wat u wil. Hè? En u kunt ook tijdens het opwarmen van uw hotdog, zoals ik al zei, in een pan met water. Hè? Soms kan het ook gebakken worden. Ik zal ook die dingen doorgeven. Hoe u hotdog kookt. En het is in 6 minuten. Hoe u ook andere dingen erbij kunt doen. Hoe je het in een pan kan koken. Ja, we zien hoe ver we komen vandaan. En u kunt kruiden toevoegen in het water waarin u hotdog opwarmt. Soms kan het lekker zijn om de hotdogs wat extra pit te geven met wat kruiden. U voegt bijvoorbeeld een halve lepel zout toe aan het water. Als u ze zouter wil hebben, maar meestal hebben ze al genoeg zout. Daarnaast kunt u kruiden toevoegen. Een half theelepel knoflookpoeder. Een halve theelepel Italiaanse kruiden. Ja, een kwart theelepel peper, cayennepeper of net wat ik zei, om die peper te blenderen en het in potjes weg te zetten. Hè? En kunt u een snuifje daarvan gebruiken en zovoorts, geliefde. Je kunt allerlei dingen toevoegen wat u wil, dat het ook in de smaak komt. Bier toevoegen in dat water. Dan geeft het een extra worstachtige smaak. En dit smaakt ook goed. Het werkt ook goed. Als bijvoorbeeld, als jullie naar een mooie, spannend film kijken of naar voetbal kijken, dan kunt u die worstjes ook snijden. U kunt gewoon een flesje bier in de pan. Breng het mengsel aan de kook en bereid de hotdog zoals normaal. Hè? En dan kunt u dan, het hangt er vanaf van welke soort hotdog u gebruikt. Maar het past het best bij rundvlees hotdogs. Geliefde. Nog iets even hieruit. Huh? U kookt uw hotdog in 6 minuten. Hotdogs zijn naar voren.

0: gekookt. Maar ze maken het lekkers als ze goed verhit zijn, ja. En weet u, alles wat u eigenlijk uit blik haalt, hoor, een vleeswaren, kunt u het best eerst goed verhitten. Weet u? Dus hotdog ook in 6 minuten. En dan zijn ze goed verhit. En dan zijn ze ook lekker heet. Ja. Als u ze niet... u moet ze ook niet langer koken, hè? Want dan gaan ze barsten. Ze gaan openspleiten. En dan gaat u de smaak verliezen in het water. Als u veel hotdogs tegelijk maakt... hebben ze misschien wat meer tijd nodig, hè? Dus het hangt er vanaf hoe groot uw pot is, hè? Maar als u misschien een pakje... ik zei, meestal zit er 10 erin... dan kunt u dat zo 6 minuten koken. En even opeisen, dan natuurlijk moet je het ietsje langer koken. Maar let op dat ze niet openbarsten. Ja? Test de temperatuur, hoe het is, hè? Als je ze uit het water haalt. En als je maar 4 of zo kookt, is 6 minuten te lang. Hè? Moet u ook zelf kijken. Maar het moet heet genoeg zijn. Geliefde, daar gaat het om. Oké, voor vandaag is dat het. En dan gaan we volgende keer weer door daarmee. Huh? Ik zou zeggen, smakelijk eten. De basisdingen van hotdogs heb ik al genoemd. U hebt de broodjes nodig. U hebt de hotdogs nodig. En de ingrediënten die u toe gaat voegen. Zo, geliefde. Na muziek en dat receptje, ja, wil ik het hebben. Doorgaan met dat van christenvervolging. Wereldwijd gebeurt dat. Er zijn 50 landen die aan top zijn op dat lijstje van Open Door. Open Door is een organisatie die zich bezighoudt met christenvervolging. Die de mensen daar helpt om toch aan Bijbels te komen. Om ook de mensen te onderricht te geven, onderwijs. Om verantwoordelijk het woord van God te brengen. Weet je? Ze gezinnen te helpen die in problemen zijn gekomen. Sommige gezinnen zijn de vaders of de moeders opgesloten. Meestal de kostwinner. En dan, daar moeten ze ook verder leven, toch? Ze worden ondersteund. Ik heb het vorige keer gehad over Dominelli, die... naar Nederland was gegaan om daar het verhaal te vertellen hoe moeilijk ze het hebben in Noord-Korea. Geliefde. Hij heeft vanaf zijn 10e jaar gezien hoe ze christenen executeren, ze doden ze omdat ze christen zijn. En ze worden gedwongen om ernaar te kijken, zodat ze af zou houden van hun geloof. En deze dominee Lee vertelt verder dat in Noord-Korea een vriend over Jezus, ja toch? Hij vertelde aan een vriend in Noord-Korea over Jezus. Maar zijn hart deed hem pijn omdat hij geen Bijbel had. En hij bad tot de Heer en hij leidde hem opnieuw naar China om mini-Bijbels te halen. En zegt hij, toen ik terugkwam, werd ik opgepakt. Ik werd ondervraagd, met een ijzeren pijp geslagen en kwam in het straf. Kamp Noord, Hamkyong. Ja, daar kwam hij dus terecht. En hij bad: Heere, red me. Als u me redt, ga ik terug naar China om de Bijbel te bestuderen. Door Gods genade lukte het hem te ontsnappen. Ik bevond me op een dag op de eerste verdieping van een gebouw in het strafkamp en moest in een afgesloten ruimte een verslag maken van wat ik in China had gedaan. In de muur was een klein raam met tralies. Het lukte me die tralies los te maken en mijn hoofd door het raam naar buiten te steken. Maar toen bleef mijn hoofd vastzitten. Ik bad: Heere, geef mijn kracht zoals u ooit Simpson kracht gaf. Het lukte me toen om helemaal door het raam te komen en ik sprong naar beneden. Daar stond de balken tegen de muur. Ik nam er één op mijn rug. Dan zouden de bewakers misschien denken dat ik een arbeider was. Weet u, geliefde, de Heer geeft wijsheid en inzicht, hè? Daarom moeten we blijven bidden. Hoe moeilijk de situatie ook lijkt, we moeten blijven bidden. Zo kwam ik bij de hoge heg om het kamp. Ik zette de balk er tegen aan en klom omhoog. Maar bovenop de muur was stroomdraad. Ik wist niet wat ik moest doen. God gaf mij toen de gedachte om die draad toch vast te pakken en er overheen te klimmen. Ik voelde niets, geen stroom en leefde nog. Ik was dus vrij en ging naar huis. Ik zag dat de politie al bij ons huis stond. Ik wachtte tot ze weggingen en ging toen snel naar binnen. Mijn moeder was verbaasd en vertelde dat de agenten hadden verteld dat ik was ontsnapt. Maar ze begrepen er niets van, omdat er krachtige stroom op de stroomdraden stond. En ik vertelde mijn moeder dat God mij had bevrijd. Ze zei dat ik moest vluchten. Opnieuw vluchtte ik broeder Lee naar China. Nu om niet meer terug te keren naar Noord-Korea. Dan zou hij zeker opgepakt worden en gedood. Via China en enkele andere landen kwam hij in Zuid-Korea terecht. Hij studeerde er theologie en is nu predikant in een stad vlakbij Seoul met 8000 leden. We hebben in onze gemeente 45 voorgangers, merkte hij op. Ik ben de enige uit Noord-Korea. Ondertussen blijft hij zich inzetten voor Noord-Korea, met name voor de christenen. Hij vindt het een wonder dat ondanks de felle vervolging de kerk van Noord-Korea leeft. Hij schat dat er meer dan 300.000 christenen zijn, van wie er zeker 100.000 in gevangenissen, strafkampen verblijven. Velen zijn de afgelopen jaren al gedood. Hij zet zich onder meer in om voedsel en Bijbels Noord-Korea binnen te brengen. Dat lukt af en toe, maar is heel moeilijk. Heel veel christenen in Noord-Korea hebben geen eigen Bijbel of schrijven zijn. Of schrijven zelf delen van de Bijbel over, of kennen christelijke liederen, ja, uit het hoofd dus, geliefden. Het is erg gevaarlijk om een Bijbel te hebben. Als dat wordt ontdekt, word je opgepakt of gedood. En geliefde, hebben we het zo vrij hier hoor. En toch groeit de kerk van Noord-Korea, benadrukt hij. God toont de christenen, ja, ondersteunt hen. Dus God troost de christenen. Hij ondersteunt hen, schenkt hun zijn vrede en zijn vreugde. En velen hebben het verlangen om het evangelie ergens te gaan brengen. Met name in landen waar geen vrijheid is om dat te doen. Zoals in moslim- en communistische landen. Dat gebeurt nu al als het Noord-Koreaanse christenen lukt om in andere landen als arbeiders aan de slag te gaan en de kansen te gebruiken om getuigen van de Heer Jezus te zijn. Buddha Lee is ervan overtuigd dat de Heer het lijden en de pijn van het Noord-Koreaanse volk kent. Zeker weten, geliefde. God kent de noden. Hij kent hun pijn en stil verdriet. Het is een wonder dat er na tientallen jaren zware vervolging nog altijd een kerk in Noord-Korea, de gemeente van Jezus Christus, ja, is en blijft groeien. De president Kim Jong-un wil als God worden geëerd. Hij duldt geen enkele tegenspraak. Je wordt constant in de gaten gehouden. Iedereen in het land moet een aantal anderen bespioneren en de bevindingen doorgeven in het bijzijn van de anderen. Op de vraag waarom het volk niet in opstand komt, geeft hij aan dat er in het verleden wel enkele opstanden zijn geweest. Maar de mensen hebben nu alle energie nodig om te overleven. Aan alles is gebrek. Ze hebben geen kracht meer om in opstand te komen. Ook is het bijna onmogelijk geworden het land te ontvluchten. China houdt de grens streng in de gaten en stuurt vluchtelingen terug. Broeder Lee vraagt dringend om te bidden voor Noord-Korea en voor de christenen in het land. Bid dat de Heer bij hen is, voor hen zorgt, hen beschermt. Huil met hen die huilen. Het goede wat je voor hen doet, doe je voor God. Dat zei de Heer Jezus ook toch mensen in Matthäus 11 vers 28. De tekst die hem het meest... De tekst die hem en veel christenen in Noord-Korea het meest aanspreekt is Matthäus 11 vers 28. Woorden van de Heer Jezus zelf. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. De predikant is ervan overtuigd dat de verhalen over en getuigenissen van vervolgde broeders en zusters tot zegen zijn voor christenen in het Vrije Westen. In het Westen is er zoveel dat gelovigen afleidt van de Heer Jezus. Ik zie dat ook in Zuid-Korea. Daar wordt het geloof ook zwakker. Maar in Noord-Korea en in andere landen waar christenen vervolgd worden, kunnen gelovigen niets anders dan in alles gericht te zijn op de Heer Jezus Christus. Hun vertrouwen op hem te stellen. Uit ervaring weet ik dat hij bijzondere genade schenkt. Zijn vrede, zijn aanwezigheid, zijn geest schenkt hij ons. Geliefde, laten we voor Noord-Korea en al die andere landen blijven bidden. Echt waar, geliefden, laten we blijven bidden voor deze mensen. Laten we blijven bidden. Laten we niet verzwakken of verslappen in gebed. Maar laten we blijven bidden. Want God is de God van een goedheid, ja. En hij zorgt voor zijn kinderen, hoe moeilijk ze het ook hebben. Weet u, hij zorgt voor hen. Hij weet hoe het ze ook, hoe het afloopt met ze, hoe het ze toegaat. En hij geeft genade. Amen. Mijn tijd zit erop. Ik wil u groeten in de wonderbare naam van Jezus Christus. En uw bemoedigen, geliefde, gaat u door met het geloof. Wat u ook ervaart, wat u ook meemaakt, geef niet op. Onze broeders en zusters in die landen hebben het niet makkelijk. Maar ze geven niet op, hoor. Ze geven niet op. Ze blijven geloven in de Heer Jezus. Ze blijven hun vertrouwen op hem stellen. Ze blijven doorgaan met het geloof. En anderen ondersteunen ze door te bidden en te geven. Want alles kost geld, geliefde. Om die Bijbels en delen van de Bijbels, om die reizen te maken naar die landen, hebben de organisaties zoals Open Doors dat doen, hebben ze geld nodig. En wij kunnen geven, geliefde. Als we geven, dan kunnen ze gaan. Misschien kunnen wij niet gaan, maar als we geven, dan kunnen ze gaan. En wanneer ze gaan, geliefde, zijn wij ook gegaan, omdat we hebben gegeven. Ja? En we zijn er ook bij. Ook met onze gebeden. En Jezus Christus heeft gezegd, toen ik in het gevangen zat, hebt u me bezocht. Toen ik niet te eten had, hebt u me gegeven. Toen ik geen kleding had, hebt u me gekleed. Weet u, toen ik ziek was, hebt u me opgezocht. En dan gaan mensen zich afvragen, wanneer, aan de Heer vragen, wanneer, hoe hebben we dat gedaan? En hoe hebben we dat niet gedaan? Want ook voor degenen die niets hebben gedaan hierin, gaat hij ook hun gaat hij de verantwoording roepen. En dan gaat hij zeggen, toen ik daar was in de gevangenis, hebt u dat gedaan? En dan gaat hij zeggen, als je het aan één van mijn broeders, de minsten, hebt gedaan, mijn broeders in Korea, in China, noem maar op, geliefde, Eritrea, in Sudan, in Nigeria, dan hebt u het aan mij gedaan. Geliefde, laten we blijven doen en geven. God zegen u tot een volgende keer met vrouw vandaag. Ik ben Margo Salingdeli, ik bid u voor ons, voor Shalom, radio en televisie. En geeft u waar u kunt geven, zodat dit mooi werk door gaan gaan. Dat nummer van de administratie is 422-16-0. God zegen u tot de volgende keer met vrouw vandaag.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM Radio Shalom.

this.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
3: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

samen. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heere met

0: FBG, 60 years of impact.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74...

0: 0817-687-679. Eethuis Esseline. Anja Oso. Nanga a echt sweet tissy voor Fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet Oso nasi, sweet Oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, pikante botervis, gridbana soep met kip, sopropo mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, bitawiri en gomawiri. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Je tuin verzorgen is belangrijk. Maar tijdens een periode van droogte is het belangrijk om ook daar bewust met water om te gaan. Maak planten het liefst in de vroege ochtend of late namiddag nat en plaats ze in een schaduwrijke omgeving om uitdroging te voorkomen. Drinkwater is kostbaar. Gebruik het waarvoor het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
5: Laten we praten vandaag kort over alle dingen zijn mogelijk voor degenen die geloven. Laten we gaan in het woord. Laten we lezen uit Marcus 9, 14, 29. Wil ik u iets wijzen? Vele mensen, Marcus 9, 14. Vele mensen willen God dienen. Maar verstaan niet dat God alle macht heeft in hemel en op aarde. Eigenlijk, we beperken God. Hoe beperken we God? Doordat wij denken dat wij God moeten helpen. Terwijl God zelf wil werken. En de Bijbel zegt, toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij grote scharen om hen heen. En schriftgeleerden met hen aan het reden twisten. Jezus en de andere discipelen. En terstond, toen de gehele scharen hem zag, waren zij zeer verbaasd. En zij liepen op hem toe en begroeten hem. Want Jezus kwam met andere discipelen, terwijl andere van zijn discipelen bezig waren een reden twist te hebben met de schriftgeleerden. En hij vroeg hen, waarom scheid gij met hen aan het reden twisten? En een uit de scharen antwoordde hem, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem aangrijpt, werpt hij op hem op de grond en hij heeft het schuim op de mond en hij knerst met zijn tanden en verstijnt. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitdrijven en zij hebben het niet gekund. En Jezus antwoordde, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En zij brachten hem tot hem. En toen de geest hem zag, deed hij hem terstond stuip trekken, op de grond vallen, wentelde hij zich als schuimelde. Dat naar Dibri. Soms zei ik dat juist Dibri om ik wel zo shani. Maar de Heer kende dat. En hij vroeg zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zeide van zijn kindsheid af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven. Om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Hoor wat Jezus zegt. Jezus zeide tot hem, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En vers 24, terstond riep de vader van de knap uit en zeide, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Laten we tot hier lezen. Zoals u ziet mensen, is het zo dat veel mensen die Jezus volgen, eigenlijk niet in staat zijn om de dingen van Jezus te doen. Later gaan de discipelen bij hem als Jezus de jonge man bevrijd heeft. En vragen ze aan Jezus, hoe komt het, in vers 29, dat wij hem niet hebben kunnen uitdrijven, de geest. Jezus zegt, dit geslacht kan door niets uitvaren, vers 29, 49, tenzij door gebed. We willen dingen doen voor God, mensen. We willen God geloven voor dingen, maar we willen niet bidden. Mensen willen hebben dat God ze een huis geeft. Mensen willen hebben dat God zijn auto geeft. Mensen willen hebben dat God hun een vrouw geeft. Mensen willen zoveel wonderen van God doen gebeuren in hun leven. Maar ze hebben geen persoonlijke relatie met God. Deze jonge mannen, de discipelen van Jezus, waren met Jezus dag en nacht. Dag en nacht. Ze zagen de wonderen van Jezus. Maar ze waren niet in staat om te doen wat Jezus deed. Omdat ze niet begrepen hadden. Dat behalve dat ze die wonderen zagen, zagen ze ook Jezus bidden. Zagen ze ook Jezus een persoonlijke relatie met God. Maar mensen willen gewoon in deze tijd opstaan en doen wat Jezus deed. En wonderen zien en tekenen zien en doorbraken zien en overwinningen zien. Mijn naam is Biggie. Nog was meneer zegt, dat is Biggie. Alle dingen zijn mogelijk. Voor degene die geloven. Maar dat komt door gebed. Denk eens maar dat ik kon door op Biggie. Wil je wonderen zien? Prikkie was maar. Wil je wonderen zien? Wil je doorbraak zien? Wil je overwinning zien? Wil je ommekeer zien in de situatie? In begin. Iwashi overwinning. Iwashi tori lusu. Iwan megado yepu. Tegas babaka. In begin. Je moet bidden. Want demonen gaan niet gewoon weg. Situaties worden niet gewoon veranderd. Omstandigheden worden niet veranderd. Dingen gebeuren niet gewoon spontaan. Ga de op de hemel dat doen ze. In pegas aan lusu. In takangai pa. U moet een persoonlijke relatie hebben met God. U moet tot God praten. U moet tot God roepen. U moet bij God klagen. U moet bezig zijn in gebed. Mensen onderschatten gebed. Gebed is niet alleen roepen tot God. Gebed betekent ook dat je hart gaat uitstorten bij God. Gebed betekent ook dat je gaat klagen bij God. De Bijbel zegt, breng al uw bekommerheden tot hem. En hij zal voor u zorgen. Je tijd aan vrouw is niet nodig. Ga in gebed. Je tijd aan man is niet nodig. Ga tot gebed. Je tijd aan uw baas, het is niet nodig. Ga in gebed. U wil dingen veranderen, mijn heer Biggie. U wil situaties veranderen, mijn heer Biggie. Iwan wan doorbraak, mijn heer Biggie. Iwan genezen, mijn heer Biggie. Iwan jup tjindraelibi, mijn heer Biggie. Iwan jup makakerki, maar nooit je Biggie. Je karaman de duivel. U moet bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden. En let wel. Minotak, u moet lang bidden. Want daar zie je, ik zeg, je moet bidden. Je begint aan level P there. Mijn biggie. En naarmate je groeit, je biggie moro langer. Maar wij willen direct, ja maar, nee, begin een persoonlijke relatie te hebben met God. Begin tot God te roepen. Nee, fitin en asma. Nee, if you want die apostel verander, in biggie. If you want the leaders verander, in biggie. If you want a country verander, in biggie. We klagen te veel. Ga klagen bij God, dat na biggie. Amen. Amen. Ina feta aan de wasma. Go na God en tak masra zei yo do. Yeshi, mi baas et do vervelende dingen weer, masra. Yeshi, me shi so fakele fura moni. Kado, me kone takanga ma ati me ka kon tot ense masra me shi fami masra e du dondo sani e bar dem ti e nak mi gado me begi kripe in. Amen. Amen. Maar as jy superwoman wil gaan spelen sonder God, akelo klap yo. You are play superwoman. Yo shi dat jy 'n superwoman, you not a woman. Amen. Maar as wy roepen tot God, zeg Jezus, alle dingen zijn mogelijk. En wanneer we praten over alle dingen, mogen we God niet beperken. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Maar wat zegt geloof? Geloof zegt, je moet iemand zijn die God ernstig zoekt. Dan pas ga er een beetje look at geloof. Je moet iemand zijn die bidt en werkt. Je moet iemand zijn die bezig is met God in gebed. Amen. Mensen, laat mij u vertellen, niet altijd ben je even daar. Maar ik zeg altijd, if God will carry you, dan God will stop dat iemand doen. Ook al ben je apostel, ook ben je iemand die daar zit in de banken. Zolang God je geroepen heeft, heeft hij genoeg dingen in je geplaatst, zodat je die weg kan opgaan. Zodat je die weg niet alleen kan opgaan, maar zodat je die weg kan overwinnen. Amen. Jesaja 43:1. Mijn breed die dat mooi lees, dat tekst vorige week. We kunnen alles doen als we een persoonlijke relatie hebben met God. Want een persoonlijke relatie hebben met God door gebed is dat we in verbond zijn met God. Dat we verbinding hebben met God. Dat we praten met God. Dat Uduna Gado lane ubo takina tendisi. Sumanei lane. Gadom de lane. Amen. Maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper, o Jacob. En uw formeerder, o Israël. Waarom zegt de Heer dat? Hij zegt dat omdat hij Jacob geroepen heeft. Heeft God u geroepen? Hij zegt dat omdat hij Israël gemaakt heeft. Heeft God u gemaakt? If you take na buriti make it, I'm no my epio. Man, me na gado make me ara. Epe mensen in the sal, ano yapi yapi make it, man na gado make you. Amen. That sixth day, omdat hij u gemaakt heeft en omdat u geformeerd heeft, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Heb ik mensen hier die u sap dat u naar Gado hebt ging? Mag ik u aanzien? Nee, twijfel. Want als u daar begint te twijfelen, next norm op zijn in Libi. Amen. Ik kan tak zei one if me mami sap dat God loopt me. Ik kan do zei one taken over. Mami sap dat me na God opti. Me ne Spanje look me as kera. Me sap dat hemel loopt me. Me ne mak me drug je tak me to. Me sap dat hemel look me. Hemel cover me. Hemel den aan me. Hemel dat me taan prees him. Wat zegt hij in vers 2? Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Waarom moet je door het water trekken? Omdat niks neerkomt makkelijk. Niets gaat gemakkelijk. Hij zegt, gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Wie heeft nooit strijd gehad? Kom hier, Anu. Het komt misschien. Oh, ik zag hier Anu snel. Wie heeft wel al een beetje strijd gehad? Of heel veel strijd gehad? Of misschien zit je nu binnen de strijd? Op hier, Anu. Maar de Bijbel leert ons, als strijd nog maar overwin, joh. Die rivieren zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren. En zal de vlam u niet verbranden. Nogmaals, man, hij zegt, dat ik denk ik zwak in mijn trang aan. Waarom? Omdat God met u is. Omdat u in verbinding bent met God. Omdat u door uw gebed een persoonlijke relatie hebt met God. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Mensen verstaan niet dat wanneer wij geloven, goed doet God het onmogelijke voor ons. Wat Torben deed in Marcus 10, vers 23 tot 27, dat hij wangoedoeman begon naar Gado. En Jezus rondreizende, Marcus 10, 23, zeide tot zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan? Omdat de Heer hem gevraagd had, geef alles over. Geef uw geld over en volg mij. Verkoop alles maar, mannen bij man. En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen, kinderen, hoe moeilijk is het om het koninkrijk Gods binnen te gaan? Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald en dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. En zij waren nog meer verslagen, zegt de Bijbel. En zeiden tot elkander, maar wie kan dan behouden worden? Ik wil even hier stoppen voordat we gaan naar 27. Heb ik eerlijke mensen hier? Eigenlijk tegen je in Libië, acties heeft jouw man door de hemel. Wie is je prika evangelie? Soms tegen je, wanneer je soms even laat gaan naar vrouw Takwasan. Of wat sap zou er ook in bereken met God, met pura Jezus jakti, met de maasap zo maar aan mee. Wat man beledig je bereken met God. Heere, geef me kracht voor mij hoor misrevi. Amen. Of je maakt een fout, je bent met God. Kijk hoeveel moeite ik maak, heb ik weer de fout gemaakt voor de duizendste maal met God. Wat moet ik doen? Hoe moet ik doen? Hoe moet ik opereren? Enkelijk soms je want give up. Soms je in een mandat op een principe Masrawani. En je acties heeft Masrawo doro, yo doro. Waarom ga je daar komen? Omdat God bezig is met u. En God een weg voor u gebaand heeft. En vers 27 zegt, Jezus zag hen aan. En zeide, bij mensen is het onmogelijk om behouden te worden. Maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Ik wil dat u deze twee teksten houdt. Die ene is. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. En die tweede is. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Dat we dat verbinding nu. If je bribi, suma je bribi. Als u gelooft in mij, enorme king. Aha, een mooi boy. Enorme king. Als je gelooft in je vrouw,
0: enormaking. Als je gelooft in je werk, enormaking. Als je gelooft op je eigen krachten, net als Adam en Eva, enormaking. Als je gelooft in je intelligentie, enormaking. U gaat het niet maken. Als je gelooft en vertrouwt op je rijkdommen, u gaat het niet maken. Maar de Bijbel zegt, alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus als u gelooft in God, wat gaat er dan gebeuren? Als u gelooft in God, wie is God? Als de Bijbel zegt, alle dingen zijn mogelijk bij God. Ook al lijkt het alsof het niet kan. God will make a way where there is no way. De Bijbel zegt dat God in een woestijn, een rivier, zal laten opstaan. God kan alle dingen doen. Ons probleem is waarom we de dingen niet zien. En de Heer heeft mij gelegd in mijn hart vandaag. Praat hierover. We proberen voor duas aan ons schrijven. We moeten komen op de plaats waarbij wij God de dingen laten doen. Maar wat willen we doen, lieve mensen? Wat willen we doen is in plaats dat we eerst gaan bij God. Amen. Wie is iets don zo? Wie is je begi zo? Wie is je kree zo? Wie is maar een berege migado? A de drape baka. A streeën teken. Moeilijkheid teken. No spang. U weet. U gaat eerst bij God. Zoals mij pleeg vallig. Shaka baba baba baba. Den schreef ik doe den sani. Yeshi den een meking. Omdat ze niet eerst God erbij betrokken hebben. Ze hebben gedaan in eigen kracht. Ik wil u bemoedigen in alles wat u doet. Betrek God bij. Want God zegt alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Hoe demonstreer je geloof? Want dat is belangrijk. Geloof demonstreer je wanneer je bereid bent om te geloven dat God bestaat. Zet het daarvoor ze Hebreeën 11 vers 6. Want wie God tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is. Hebreeën 11, 6. Dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dus geloof gaat altijd gepaard met bidden. Veel mensen zeggen, ik heb geloof, maar ze bidden niet. Veel mensen zeggen, met briebi, maar zij je briebi. Je moet een persoonlijke relatie hebben met God. Je moet roepen tot God. Je moet huilen bij God. Je moet klagen bij God. Dat zeg ik in het Suriname. Je moet jammen bij God. Dan zegt de Bijbel dat God je gaat belonen. God gaat deuren voor je openen. God gaat wegen voor je creëren. God gaat situaties voor je veranderen. Let wel. Ik heb iets hier geschreven. En ik wil dat u dat houdt in uw mind. God kan alle dingen doen voor degene die geloven. Maar ik heb dit geschreven. Vaak genoeg hebben we niet eens door dat we als mensen dingen zelf willen doen. We proberen het als mens. Met onze menselijke capaciteiten. Doe het op eigen kracht. En pas wanneer het niet meer lukt, gaan we bij God. Het zij in onze relatie. Het zij in onze business. Het zij in onze studie. Het zij zelf in gebed. Het zij zelf in interpersoonlijke relaties. Wanneer je gaat bidden, zeg als de discipelen die de master daar hebben. Heere, leer mij hoe te bidden. Wanneer je met iemand gaat praten, interpersoonlijke relatie, wees nederig en zeg tegen God, Heer, leer mij hoe ik die persoon moet benaderen. Lieve mensen, we moeten bij God gaan. En als we bij God gaan, dan kan ik u bemoedigen dat alle dingen mogelijk zullen zijn voor degene die geloven. Ik heb nog een punt hier gezet, die wil ik met u delen voordat ik u naar huis stuur. Overal waar we lezen in de Bijbel over de gelovigen. Heb ik gelovigen hier? Nee, ik denk het niet. Misschien daar. Hebben we gelovigen hier? Heb ik gelovigen hier? Heb ik gelovigen hier? Heb ik gelovigen hier? Daarboven heb ik gelovigen. Oké. Overal waar we lezen in de Bijbel over de gelovigen, zien wij hun geloof. Je ziet hun geloof. Maar je ziet ook hun gebedsleven. Je ziet ook hun strijd. Maar je ziet ook, en die is mijn lobby, mijn Spanga, de trouw.
5: dismimsi, je ziet ook het resultaat.
0: Daar moeten we komen. Bidden tot God voor resultaat. En in ons mind hebben, alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. In ons mind maken, met God kunnen we alles wat onmogelijk is bij mensen, is wel mogelijk bij God. Ik weet niet waardoor u heen gaat. Ik weet niet wat uw omstandigheid is. Maar laat mij u zeggen, God gaat kijken naar uw geloof. God gaat kijken naar uw gebedsleven. God gaat strijd toestaan om uw geloof en uw gebedsleven te challengen. Net als Job, net als Jozef, net als David. Noem maar op. Overal waar je leest, zie je die vier kenmerken. Geloof, gebed, strijd. Maar aan het einde van dat melukhu, het resultaat. Amen. Dus ik wil u bemoedigen, u die hier bent. U die misschien denkt, Ajelik ino making, Ajelik ino doro. U die luistert via radio en televisie. Me it take you, dan brief je. Ik zeg tegen u, blijf geloven. Ik zeg tegen u, blijf bidden. Ik zeg tegen u, psa dora stree. Talrijk zijn de rampen der rechtvaardigen. Maar uit alle red de Heer ze. En ik zeg u, aan het einde zegt de Bijbel, wij lezen het, wij weten het al, maar wij willen zeggen, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. Amen. Waarom? Want hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Ik zeg het u, het lijkt alsof het niet zal komen, maar ik beloof u, op grond van Gods woord, u zal resultaat zien. Uw man zal bekeren, uw vrouw zal bekeren, uw doorbraak zal komen, uw overwinning zal komen. Amoni olusu, ajari olusu, agenezing okong, oh, afrouw olusu, amolusu, alasani, sayu afanoru, opasa. Waarom? Omdat alle dingen mogelijk zijn voor degene die geloven. Kom maar, iemand geeft de Heer een daverend applaus. Halleluja! Mensen, u ziet het niet, misschien niet. Maar ik zeg u, het kan. Er zijn genoeg mensen in de zaal. Die dacht ik zou nooit trouwen. Die dacht ik zou nooit een huis hebben. Die dacht ik zou nooit op reis gaan. Die dachten. Maar ze bleven geloven. Ze bleven bidden. Ze bleven strijden in de strijd. En vandaag zien ze het resultaat. Amen. Als u een van die mensen bent vandaag. Ajelik ino meke me tegi o meke. Ajelik sanopsa. Mi etegi wa sanopsa. Ajelik next day so. Mi etegi gado de bezig ik kabaa. Maar u moet uw geloof aan het werk zetten. Dan kunt u me vragen, broeder, hoe zet ik mijn geloof aan het werk? Heel eenvoudig. Biggie, Jimmy, klagen, konakerkie, lees je woord toe. En God gaat u het resultaat geven. Geef de Heer een daverend applaus. Gaat u staan. Yes! Kom maar, als u bemoedigd bent, geef de Heer een geloofsprijs. Een geloofsprijs. Yes! My God, my God. Ik weet het niet. Kan er niet meer ervaren. Maar mijn brief dat God het doen zal niet. Ik doe het maar uit die no-no de. Mijn brief dat God het je doorbraak. Mijn brief dat God het je overwinning. Ik geloof dat als u gelooft, het woord niet ledig terugzakken. Geef me Jesaja 55. Blijf staan. Ik wil dat u deze dingen in uw tong hebt. In uw ni-ni-ni-ni. In uw geest hebt. Jesaja 55. Vers 9. Elke keer als God ons zegt. Predik zo'n woord. Hij zegt wat zoals de hemelen. Hoger zijn dan de aarde. Lees het samen met mij. Zo zijn mijn wegen. Hoger dan uw wegen. En mijn gedachten. Hoger dan uw gedachten. Laten we 10 lezen. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarin niet werken, maar doorvochtig eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspreiden en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Let wel, nou in lezen en in verstaan. Het zal niet ledig tot mij wederkeer, maar het zal doen wat mij beha en dat volbrengen waartoe ik het zend. U gelooft het misschien niet, maar God heeft zijn woord gezonden op dit ogenblik. Speciaal voor u. En dan wacht die tetrawiki. Amen.
1: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidoubé. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: so mi brada na ngasisa. Gi arki na dakari disi. Kona masra Jesus. Hemsa giyu tego libi.
1: Mijn verleden is voorbij, ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is.
2: Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours met...
5: Welkom erbij, ik ben Leandro.

0: heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, nee, nee.
1: Maar je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, daily inspiration, not just radio.

0: En van harte, goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ik ben Leandro Martens Uwignon en ik mag u van harte welkom heten en uitnodigen om samen radio met ons te maken en de heren uit te dragen. Yes, because we represent his kingdom here on the 94.5 Shalom Daily Inspiration. Not just radio. Het is de dinsdag van 22 september 2026. En we gaan weer groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat kan tot 2 uur. Om 2 uur krijg je de pokus. En dat is hoe we het samen doen op de radio. Dus voel je vrij om te bellen en te appen. En op uw manier een bijdrage te leveren. Live via de FM 94.5. Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. Mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

On sa kick-off vandag is Alike Gospel gedaan door Gado Lobby. Daarmee zeg ik welkom in de Happy Hours. Live vanuit de FM 94.5. Ja, de lijnen die staan open. Dus voel je vrij om met ons radio te maken. En deze geweldige God uit te dragen. That is what we do on this station. De lijnen die staan open. 422-650. Dat is waarop je mag bellen. 422-650. Of je doet het via WhatsApp. Op 875-5358. 875-5358. Giver of every perfect thing. Till you be the glory. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. De mensen thuis, de mensen in het verkeer. De blessings voor de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. En natuurlijk ook de kijkers en de luisteraars die meedoen via TikTok. God bless you. Het is 9 minuten over 1. Welkom in de Happy House op de radio. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We feliciteren nogmaals alle jarigen, al de mensen die iets vieren of gedenken. God bless you. Een speciale zegen voor de mensen die een anniversary hebben. Of wat je ook te vieren hebt. God zegen. Goedemiddag broeder Leandro, alles goed? De groetjes van Suraysha. Blessings broeder Leandro en ieder die naar Shalom luisteren. Kom van Bernice Doortje. Ja ja, goedemiddag, goedemiddag. Welkom als u net erbij bent. We zijn live met de Happy Hour. Dus u mag tot 2 uur erbij komen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Warshini meldt zich aan. Goedemiddag broeder Leandro. De groetjes vanuit Lelydorp. De blessing. Ja, de groetjes vanuit Paramaribo.

gelegenheid om te bellen of te appen. En om 2 uur starten met de reclameverplichtingen. Daarna gaan we naar de pokoes. Dus welkom in de uitzending. Welkom live op de radio. Voel je vrij om een bijdrage te leveren. U mag komen zoals u bent, want God houdt van u. En ik heb geen recht om u uit te sluiten. Want ik ben hier om zijn liefde te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen dat zijn liefde geen grenzen kent. Zijn liefde werkt niet met names en faces. Kent geen aanzien des persoon. Nee, zijn liefde is onvoorwaardelijk. Dat wil dus zeggen dat ik vanuit zijn liefde en met zijn liefde iedereen moet liefhebben. We groeten Neston.

Goeie middag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen, ook aan de families van Radio Shalom. De blessings, mijn boodschap luidt Psalm 23 vers 1. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Graag dat dit afdraait. Jesus is coming van George Paul. Reggae, een reggae version. Ik bestem het ook voor alle luisteraars. Fijne dag, many thanks and the blessings. Ja mensen, voel je vrij. Je mag bellen of appen naar de studio. Hoe gaat het met je flinke man? Alles goed? Ja, we doen ons best.

0: Yes, welkom als u voor het eerst meekijkt of meeluistert. We groeten de mensen in het verkeer. De kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. De groetjes voor de ziekenhuizen. En natuurlijk ook de mensen in de gevangenissen. God bless you, bogo bogo. Blijf de Heer betrekken in je leven. Met hem komt het zeker goed.
1: Diseñada por el gran alfarero.
0: Heerlijke song, hoor. Sam Rivera samen met Evan Kraft. If you only knew.

Ja, broeder Murasim laat Ian groeten. Dus Ian, je krijgt de groetjes van broeder Murasim. Is alsof ik voor de spiegel kijk en ik praat met Leandro. You're a treasure. Kent u Good Shepherd? Ik vraag aan voor al de flinke vaders die liefdevol het werk vervullen. Hey, God bless you, Neston. Mogen de heren jou ook zegenen. Ja, dat je ooit ook je eigen kinderen mag hebben. En dat je ja, ook daar die vadersrol mag vervullen. Dus ja, maar God kent je, de wensen van je hart. En dit is waarom we hem moeten blijven volgen. Weet je, het is net als wanneer ik tegen mijn kinderen zeg van... Ik wil dat je je best doet op school. En eigenlijk als je je best doet op school, hoef je niets te vragen. Je krijgt gewoon het beste, want je het verdient het. Maar in elke actie, het beste, dat in hij doe je best. In hij doe sa papa en ga mama wani. Zeg ik altijd tegen mijn meisjes. Wanneer je doet wat je ouders van je vragen, dan ga je alles krijgen wat je nodig hebt. Ze gaan het met blijdschap geven, ze gaan gemotiveerd zijn. Dat wie is anno de rokoving, omdat ze je willen motiveren, ze willen je belonen. Dat zijn gezond denkende ouders. En zo is het ook bij de heren. Je kan niet met één thuiskomen en steeds blijven zitten. Dan verwacht je dat papa je verwendt. Nee toch. Alhoewel Gods liefde onvoorwaardelijk is. En alhoewel Gods liefde onvoorwaardelijk is. En je hoeft er niet voor te werken. We hebben onze brada erbij. Amasabtak mine karaman. Mino want doet me mijn foto. Maar onze brada van TikTok is erbij. Dit is de cover van Marsha Dalvoor, Me Lobby You. Een pokoe die je toch wel diep in je hart raakt. Weet je, dan sta je stil bij hoeveel je van God houdt. Ja man, God bless you too bro. En welkom in de happy hours.

Het is geworden 16 minuten over 1. De groetjes voor Marsha. Helemaal vanuit Nederland. Ja, al de mensen die luisteren vanuit het buitenland. Sommigen die volgen ons via TikTok. En weer anderen die doen het vanuit onze website. Trouwens, als je op onze website gaat, ga je onze app zien. Dus de Shalom liefhebbers, de volgers. Je mag die app downloaden, ga je vinden op onze website. En daar kun je dus de radio als de televisie volgen. Dus slechts op een druk van een knop ben je live in de uitzending hier bij Shalom. Onze website is www.shalomsuriname.com. Eenmaal 24 uur gospel op de radio en televisie natuurlijk. Maar ja, de happy hours hebben we alleen op de radio en tegenwoordig op TikTok.

Ja, en if je loopt gado, je doezak gado wani. Met andere woorden, je gaat ervoor kiezen. Het lukt je niet altijd. En soms ga je worstelen met jezelf om te doen wat God wil. Vooral bij kwestie van liefhebben en vergeven. Kwestie van loslaten. Weet je, want eigenlijk wil jij niet vergeven. Want dat ding heeft je gekwet. Dat ding heeft je pijn gedaan. Asma of asani broko you ati. Dus je wilt niet vergeven. En dan kom je in een worsteling terecht tussen wat jij wilt en wat God wilt. En als je wilt dat God wil geschiet in je leven, dan ga je je eigen wil moeten kruisigen. En dat is een keuze, ja. Kan soms een pijnlijke keuze zijn, maar dat is het best. Het was ook pijnlijk voor de Heer om ja te zeggen voor het kruis, hoor. Om ervoor te kiezen voor ons te sterven. Hij was zo angstig, het was zo pijnlijk dat hij bloed begon te zweten en bloed begon te tranen. Maar hij vond het waardig genoeg. En hij houdt zoveel van ons dat hij bij zichzelf dacht van, weet je, Heere, stuur mij, laat mij gaan. Laat mij die slag en de schuld van die mensen dragen en die prijs betalen. Ja, en daarom heeft hij het gedaan. En daarom ben ik, Christus, voor eeuwig altijd dankbaar voor wat hij voor ons heeft gedaan. Collega van mij en van Marine, mijn collega, ja, dat is een mededeling vanuit TikTok. Nou, u bent nog steeds afgestemd. Het is de Happy Hours Live. Terwijl u mag bellen of appen, mensen, de lijnen die staan open. Waar zijn mijn bellers? Die bellers zijn niet afgestemd. Oh, wat een wonder, dat telefoon nog ooit in. We zijn al 20 minuten bezig en de telefoon rinkelt nog niet. Ja, ben ik niet gelukkig. Laat me even kijken als alles hier in orde is, hoor. Want dan kan die was aan druk, ja. Die mensen proberen te bellen, maar het lukt niet. Ja, nee, zover ik weet, is alles in orde, ja. Probeer ik bij de mensen in de gunst te komen? Praat ik iedereen naar de mond? Nee, ik probeer Gods wil te doen. Als ik de mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Galaten 1 vers 10. God zegen broeder Leandro, God zegen aan de Shalom familie. Masra fu Masra van Prison Abilak versie vraag ik aan en ik bestem het voor ieder. Groetjes vanuit Domburg, broeder Erwin Amadgali, Soso Lobby. Ja, mami, nou lees aan moi, man. Ja, hij stuurt kusjes voor jullie. Dat zou vreemd zijn, man. Dat wil ik, Abrada is een bossie game. Lees een grapje, Abrada. Is voor de uitzending, bedoel ik. Dacht even, weet je, want ik zou het wel vreemd aankijken. Toen Abrada app me dat aan het einde aan mijn bank bossie. Ja, Paulus zegt, geef elkaar, groet elkaar met de heilige kus. En ik denk sommige landen, no, in die Romeinse in een van die Europese landen, dat de Masra die kusjes op de wangen. Meestal zie je tussen de man en de vrouw. Maar je ziet het bij sommige landen is het normaal tussen de mannen. Ik weet niet als ik daaraan zo wen, hoor. Mina boksa is a boksa ito. Dus op familie moet reageren, want ik kwam poog en voeg je een bosje naar mij. Althans, het is niet in ons cultuur. Het zit niet in ons. Goedemiddag, broeder Leandro. Tot Arjen, ik ben uit die live. Mag ik van jou...

0: Apostel Judah met het licht. Een former number one song op de radio. Terwijl u mag bellen of appen mensen, de lijnen die staan open. Middels dat PIND, maar voor mijn kant mag zijn internet uitvallen hoor.
1: Er zijn voor de wereld. Mijn Messi is het licht.
0: Abo Umbrada Blessie, slaap lekker. En een gezegende dag morgen voor jou. Rocco Schwitty.
1: Er zijn voor de wereld.
0: Ja, dag Florence. Gelijk mee hier in La Futeja. Florence is afgestemd en geniet van de uitzending.
1: Als duister is teruggeert.
0: Florence, lava bossie bossie tori. Florence, Ian wil me bossie geven hier hoor. Als je een bossie dan direct voelt hij zich aangesproken.
1: Least,
0: Natasha, waar ben je? Kun je even je man checken? Ik weet niet waar van het huis hij is of als je in de buurt bent.
1: Nooit meer schijnt.
0: Maar Natasha, kun je even je man even notities nemen waar je man is en wat hij aan het doen is?

De lijnen die staan natuurlijk open. Mensen voelen je vrij om te bellen en te appen. Ik vraag me wel af als onze telefoon functioneert. Want we zijn niet gewend dat er nog geen bellers binnen zijn. Althans, misschien zijn onze bellers afwezig of zijn niet afgestemd. Maar gelukkig krijgen we wel de WhatsApp berichten. De groetjes voor familie Ramdas. Ja, ja, de groetjes voor de mensen daar. Welkom en enjoy the happy hours. Dit is Flava Music. Nothing but gospel on this station, because we represent God's kingdom. Here on the 94.5 FM of www.shalomsuriname.com.

feliciteren nogmaals alle jarigen. Laat weten wie jarig is en als je jarig bent mag je gewoon erbij komen hoor. Alvast gefeliciteerd. Een goede vaart voor degenen die in het huwelijk stappen.

0800-1121-670 is waarop je mag bellen. Of 875-5358. 875-5358 is waarop je mag appen. Of je kan ons ook bellen via WhatsApp. In elk geval welkom, it's the happy hours live. Waar u tot van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 een bijdrage mag leveren. Je mag bellen of appen. Om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Sergio Martin, goedendag Nevo. Hey, blessie bro. Welkom in de uitzending. Abu Neston, blessie. Ja, je mag natuurlijk meeluisteren en meegenieten zolang je in de gelegenheid bent. We zijn er van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. So enjoy the happy hours on the radio. God zegen broeder Leandro, groetjes uit Kwarazan. Graag een lied aanvragen, Jezus is overwinnaar. Bestem voor ieder daar bij de studio en voor alle luisteraars. Helemaal vanuit Kwarazan. Ik moet een keertje een bezoek brengen bij de gemeente daar. Ian. We gaan een bezoek brengen.

Dat was Flavor Music met Been So Good. Ja, er wordt mij hier gevraagd welke gemeente. We moeten nog kijken hoor, Joël. Juna Herman, ook leiding en omgeving. Dus wanneer ik zeg Kwarasan, ik geloof dat er een gemeente daar is. Want er zijn heel wat mensen van Kwarasan die meeluisteren. En genieten van de happy hours. Dus mijn was sappie aan gemeente. De. Joël, we go. Oh ja, even naar Yeshua Masio. Ik ken al jaren die ken, of ik heb ervan gehoord, maar nooit geweest. Oh, al die tijd is het Kwarasan naar Daumgo. We gaan Joe. Joel, Ian, we hebben alle gids. We hebben juist de mamba sa abba presi. We gaan naar gemeente Yeshua Masio onder leiding van P.

0: Het is nog altijd de Happy Hours live op de radio met de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, goedemiddag.
1: Precies, hè?
0: Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel. We bellen vanuit Mungu.
0: Oké.
1: En mogen we van u twee liederen naar u, één naar uw kees en die andere is van Sissy Winans, de nieuwe van der.
0: Welke is die?
1: Weet u wel. Ze zingt het samen met de andere heer.
0: Zo heeft de aantal.
1: Ja, u heeft het vanmorgen gedraaid tijdens Easy Hours.
0: Oké, ik moet het even checken. Ik heb hem daar genoteerd.
1: Oké. Okay. En eentje naar uw keuze.
0: Oké, staat op de lijst.
1: We bestemmen het voor iedereen die luistert.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Abon, geniet ervan. Oké.
1: Okay. Ja, dank u.
0: Abon, bless you.
1: Blessie, fijne dag verder.
0: Hetzelfde.
1: De.
0: Ja, dat is helemaal vanuit Mungo. Terwijl we genieten van muziek uit Guyana. Anil Aziz met In Jesus Me Can Die. Nah, death can kill me because Jesus already killed the dead. And I have life in me and abundantly. Weet je, dood is afwezigheid van leven. Hè. Waar het leven is, kan er geen dood zijn. En daarom tegen Jezus de in you, de de no marigeri, want hij is het leven op zich. Na pas te alibino de dat de de origeri. Daarom zegt de Bijbel, wie Jezus heeft het leven. Wie Jezus niet heeft, heeft het leven niet. Er is geen leven om je te beschermen tegen de dood. Of om de dood te overwinnen. Daarom dit en op de makkie, Jezus. Gemeente Gods liefde, welgedacht. Ah, Pastor Varsenburg. Oh, ik krijg nog meer informatie. Dus we hebben alvast twee kerken, twee adressen, Ian. Bedankt voor de informatie, mensen. Al die mensen van Kwarasan reageren. Er is weer een andere hier. Gemeente Kwarasan van Pastor Risa. Only Jesus Christ, he shed his blood. Nee, ik ben natuurlijk blij met jullie. We zijn allemaal deel van Christus. Dus blijf bidden voor jullie kerken. Blijf bidden voor de gemeentes. Trouwens, je ziet het. Er zijn mensen van verschillende denominaties en gemeentes die luisteren. En samen doen we het opbouw van de Heren. Dus het is goed dat je een bepaalde gemeente bezoekt. Maar laten we blijven bidden voor elkaar. En uiteindelijk dienen we allemaal dezelfde Heer. Ik hou ervan om van gemeenten niet aan het tak met vreugde, maar met loop goed op bezoek. En dat is om te netwerken, om mijn broeders en mijn zusters, te ontmoeten. Maar ook gewoon om te kijken hoe het aan toe gaat bij andere kerken. En ook een beetje daar, bemoedigd te worden, getuigenissen te horen. Ik ga in elk geval van tijd tot tijd naar andere kerken om te netwerken, die eenheid te bouwen. Alhoewel ik van een bepaalde gemeente ben, met Dapinami Osso. Maar ik voel me ook even thuis in alle andere kerken. Het is nog steeds de Happy Hours live op de radio. De lijnen die staan open. Dus voel je vrij om te bellen en te appen, mensen. We zijn er tot 2 uur.

0: There is the gospel artist Sonderhande. Het genaamd The Gifted Hands. En deze man heeft de uitnodiging gehad van een artiest om te toeren. Best wel dat wil zeggen, die man heeft impact. Dat je als gospelartiest door een gewone artiest wordt uitgenodigd om te toeren. Dat wil zeggen dat je de gelegenheid krijgt om jouw boodschap met zijn mensen te delen. Ik ken mensen die zeggen, ja, maar je moet niet gaan, want het is wereld. Waar moeten we het evangelie verkondigen? In de kerk? Iemand zei me, iemand zei me toch, Leandro, stel als je een, maar het was een strikvraag om het te oordelen. En die persoon, stel als lustig je benadert om te draaien. Ik zeg van, waarom niet? Ik ga niet om mee te doen, ik ga niet om daar te genieten, ik ga om gospel te draaien. Lustig kan mij niet vragen om niet te, om geen gospel te draaien, dat doe ik niet. Maar als je me vraagt om mijn ding te doen, dan ben ik daar. Want daarvoor ben ik geroepen om juist in de wereld het evangelie te verkondigen. Tussen de niet-gelovigen. Gemeente Zeebolon, te Domburg, markante punt, Telesuurmas, de weg tegenover de politiepost. U bent van harte welkom op bezoek. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Via in Vakwarasan gaan we naar Domburg. Dus we hebben al elke maand één, weet je dat, 3 maanden, maar hebben we al een kerk om te bezoeken. Dag Nicole, goedemiddag, goedemiddag. Welkom erbij. Ik zei ook laatst tegen mevrouw dat we gewoon van tijd tot tijd moeten gaan naar verschillende districten met die kinderen. Zodat ze het weten, toch? Zodat ze het land ook kennen. En dat ze het een en ander zien. Ze zijn al naar Nikeri geweest. Van Mimim Chadek was er aan Makaete. Ik wil ze ook naar Albina brengen. Ik wil ze ook vooral naar het binnenland. Weet je, Tapsi gaan we vaak cola kreeg. Mata en zo. Maar weet je echt de districten. Om te kijken hoe het aan toe gaat. Wat er allemaal daar gebeurt. Wie woont daar. Want onze ouders, althans mijn ouders, brachten naar familieleden. Hè. En dan mocht ik daar slapen. En dan, weet je, dan zie je hoe Billington is. Je ziet hoe Kleven is. Maar de tijd van nu is anders. Dus wij moeten onze kinderen de dingen bijbrengen. Althans, ik probeer het bij te brengen. Wat ik heb geleerd en wat mijn ouders me hebben... wat ze me allemaal, hoe ze me hebben opgevoed, ga je dus proberen over te dragen. Alleen dat die dingen niet doodbloeden en dat onze kinderen vervreemd raken van die dingen. Dus laten we daarvoor waken. Trouwens, iedereen voedt zijn of haar opvoedt haar kinderen zijn of haar eigen op haar eigen manier. Heer, help me met Nederlands alsjeblieft. De zon is fel, weet je. Jawel. Is een INLEA tour, Washalom tour, Wanak Washalom tour.
1: Heer, ik prijs uw grote naam.
0: De lijnen die staan open, mensen, het is 5 minuten voor 1:30. Over 1:30, sorry. U mag nog steeds bellen of appen naar de studio. Als je wel groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus wel aanvragen. Wel groeten, leiding, die is ook afgestemd.
1: Heer, ik prijs uw grote naam. O, heel mijn hart wil ik u geven.
0: Nogmaals de felicitaties, dus niemand is vandaag jarig, no? Er zijn geen jarigen vandaag. Zo'n

0: Halleluja!
1: DJ Howard D uit Amsterdam met grote naam. Er is geen grotere naam. Het is de naam in wie wij redding hebben. De naam in wie wij eeuwig leven hebben. Het is de naam voor wie elke tong zal beleiden dat hij hier is. Weet je, nu doen de mensen stoer. En nu kunnen ze, weet je, hebben ze keuzes. Nu hebben ze alternatieven, dus die kan Gigado Bigitaki. Maar er komt een dag, jong. Er komt een dag. De matak one day chocho, one day sabaku. Dus die mensen die spotten met de heren. Je hoeft je borst niet nat te maken, maar je gaat die dag zien. Waarbij je gaat zien wie werkelijk wat is.

The blessings for all the men in die net erbij zijn. Welcome and enjoy the happy hours. Live vanuit de FM 945. Je mag ons ook volgen via onze website. Dat kan via www.shalomsuriname.com.

Hey, Blessie Brada, de groetjes vanuit het verkeer. We genieten van de bemoedigingen. Keep up the good work. En groetjes aan alle luisteraars. Hey, Blessie broeder Lea. Mag ik een lied naar keuze? Bestem voor alle luisteraars. En mijn collega's hier. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen. So welcome and enjoy the blessings here on the radio. We represent the Most High. It's all about God's kingdom here on the 94.5.

smakelijk eten voor de mensen die eten. Terwijl u eet, geniet u ook van de geestelijke voeding. Eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week. Nothing but gospel on this day.

Soul of Africa met This Year. Terwijl u mag bellen of appen, de lijnen die staan open. 422-650. Dat is waarop je mag bellen of je stuurt de app naar 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. En dat is hoe we de happy hours doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Na 2 uur krijg je de pokus. Dus voel je vrij. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. It's all about His kingdom here on this station.

groetjes van mij. Mijn huistelefoon wil niet bellen naar Shalom. Dus ik doe het zo. Alle jarigen gefeliciteerd. En ik en zij die wat te vieren hebben. Blessie voor mij. Mag u weer voor mij afdraaien. Milobiu van Marsha Dalkoer. Ja, dacht ik al hoor, mama Corneli. Want er werd wel gebeld zo net, maar wel via WhatsApp. Ik weet niet wat er mis is met die telefoon. Het verwondert me wel dat we geen telefoontjes hebben gehad via de vaste lijn. Dus ik moet het even laten natrekken. Ja, ik zal hem even laten checken. Maar bedankt voor de deelname. Ondanks u ons niet hebt kunnen bereiken via de telefoon.

Sharon Carter met deze geweldige hit. Een hit die je zou kunnen zeggen zijn populairste hit ooit. Sharon Carter is al jaren in de biz. Sinds ik vanaf het begin van Shalom was deze man al actief. Maar hij heeft echt doorgebroken met dit lied. Dat ergens tijdens COVID of na COVID is uitgebracht. En daar is hij nog populairder geworden. Doet me ook denken aan Jermaine Edwards. Jermaine Edwards met zijn song Beautiful Day. Werd door een kleine jongen gezongen. En doordat die kleine jongen dat lied heeft gezongen, is Jermaine Edwards nog populairder geworden. Want hij is uiteindelijk de schrijver en de componist van dat prachtig nummer. Terwijl u geniet van de muziek, mag u bellen of appen. Dat is hoe we de happy hours doen, mensen. U bent prioriteit. U bent onze mede-presentator. U mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio.

Risto Abiteng, Metsuda Tifugadu, Eiza Blek Suda Tisolejo Kislach. Maar je nam stop fitty. En je moet vooral niet opgeven. Raak vooral niet geïntimideerd. Want zo lees kan deze ding wat gebied bij You Want Dit Dapi. Maar dan nog ben je onverslaanbaar. Denk maar aan die tekst uit Psalm. Al vallen de duizenden om mijn linkerkant en 10.000 aan mijn rechterkant. Ik vrees niet, want de Heer zal of is met me. En zal me redden uit allen.

Intussen staan de lijnen open, dus je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Emanuele, Emanuele. Welkom voor degenen die net erbij zijn. Of voor het eerst luisteren. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. Nothing but gospel here on this station. En u mag dus met ons meedoen in de happy hours. Vijftien minuten voor 2. We groeten de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen.

Dije ilo manir ay tamarejo. Yawa ka doblas yung brada. Welcome in happy hour. Natuurlijk ook de overige luisteraars die ons volgen via de radio. En de mensen die net erbij zijn aangeschoven. Nou, de groetjes voor de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen, de ondernemers. Noem maar op, ieder die gewoon op een eerlijke manier ja, aan zijn boontjes of zijn boontjes probeert te doppen. God bless you. En de Heer zal uw handen zegenen. So keep focusing on the Lord en betrek hem. Betrek hem in al je wegen. De groetjes voor Laurens, dames. Goedemiddag, broeder Leandro of Demis. Welkom erbij.

Victor Ivek met Testimony. Terwijl u geniet van de radio hier via de FM 945. Elke dag weer de happy hours tussen 1 en 2.

prachtig muziek terwijl u mag deelnemen en ons mag joinen in de happy hours live op de radio. Ja, dag Orsine. Goedemiddag. The door said no, but God said enter. The storm got loud, but he was stronger. The night was long, but I kept... U mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio. Dat wil

gelukkig laat me niet zeggen gelukkig, maar ik merk daar nu niets van op, omdat ik hier in een donkere, koude studio zit. Maar straks moet ik van hier, dus dan kan ik het bevestigen. Maar natuurlijk, de blessings voor de mensen. Ik heb bewondering voor die bouwvakkers. Hè. De massa euroko in een bouw. Die mannen die asfalteren. Vooral die mannen die nu op het dak werken. Weet je, ik denk ook aan de schilders. Ieder die hard

seizoen. Sommige mensen moeten 3-4 banen hebben om hun gezinnen te verzorgen. Weet je, je hebt anderen die zich uitsloven. En dan nog dealen met stank voor dan. Ik ga de bless you, God ziet je hard werk. God ziet je inzet. En doe alsof het voor hem is en niet voor mensen. Geloof me, hij gaat je belonen. Hij gaat je zegenen. Hij gaat jou tegemoet komen. Zoek eerst Gods koninkrijk. En vooral als God weet van deze persoon zet zich in omdat hij van mij houdt. Ja, dan gaat God banen voor je of wegen voor je banen. En hij gaat deuren voor je openen. Dus blijf het doen alsof het voor de Heer is. En je zult zijn zegen ervaren.

Victor Ivic met Testimony. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Dat is hoe we de happy hours doen hier op de radio via de FM 94.5. Testimony. Ik vind niet goed hoe deze song klinkt. We gaan even andere versies zoeken op het net. Want deze is te dof, man. Is alsof het in een plastic zak wordt afgedraaid.

Ja, ik denk dat het de opname zelf is hoor, want deze direct van YouTube. En zelf de geluidskwaliteit. Maar goed, we zullen het checken. Misschien moet er wel een originele versie ergens zijn hoor.

En tussen 5 minuten voor 2. Blessings Lobby Bradalea, mag ik die van Victor Ivek getiteld Knock Knock. Ik bestem het voor ieder die luistert. En ook voor de gemeente Gustibatje Mungo. Dank u Brada, Blessings Lobby Lobby. Ja, deze song werd al aangevraagd, maar ik weet niet als het al in het systeem is. Dus we checken hem. Ja, ik zou deze week volop beginnen, mensen. Maar weet je, zolang er vakantie is, dan zit je met kinderen. Ja, en dan heb je niet alles onder controle. Moet je soms dealen met onverwachte situaties. Groetjes aan John Pork vanuit Dietsnots. Wat is Dietsnots?

Ora, sdrimano i to fortuei. Nog enkele minuten om samen te bellen en te appen. En op die manier de happy hours te doen. Zo meteen sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de Peroes. Ik ga toch die pokoe veranderen hoor. Want de kwaliteit is zeer slecht. Ben ik niet gewend voor opwekking. Maar ik denk niet dat deze song uit opwekking is gehaald. Misschien een andere channel. Maar in elk geval, de kwaliteit is niet zo best. Dus ik doe even dit voordat we gaan afsluiten.

En dan mag je dus om 2 uur gaan genieten van de aangevraagde song. Vooral de mensen die een song hebben aangevraagd, je blijft gewoon hangen. Mensen om een verontschuldiging voor de lijn. Waarschijnlijk is er iets mis met de vaste lijn. Waardoor mensen de studio niet hebben kunnen bereiken. We zijn wel bereikbaar via WhatsApp. Maar waarschijnlijk is er iets mis met onze vaste nummer. We zullen het laten natrekken. Maar mijn verontschuldiging als u hebt geprobeerd te bellen en niet door bent gekomen.

0: We gaan eruit met betrekking tot de happy hours voor vandaag. Het is de aflevering van dinsdag 22 september 2026. Ik ben Leandro Marto Suvigno en ik mocht je dienen vanaf 1 uur. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Natuurlijk ook de mensen die spontaan hebben deelgenomen via TikTok. God bless you. Je blijft wel afgestemd. En genieten van de radio en de pokus die worden geprogrammeerd. Dus geniet van de playlist. Maar natuurlijk gaan we eerst naar de verplichtingen. Het is mij en zal voor mij altijd een grote eer en voorrecht zijn om namens de heer radio te maken. Tot zover de happy hours voor vandaag. We feliciteren nogmaals alle jarigen, alle anniversaries, al de mensen die iets vieren. Het was een mooie, supermooie uitzending op de radio en hier ook. Ja, nou fijn dat u heeft genoten. U blijft afgestemd, want er is nog veel meer. We zijn er trouwens 1x24 uur, 7 dagen in de week op de radio met het evangelie. Tot morgen, love you, bye bye en stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Boy, mi ma clara oso. Mala sa opo price. Plus ame chat ko smala. Ame suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Da sa dati.
6: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if mi bebe you. Mi bo verfa na verfi er. Verfi, by Historex.
7: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.
8: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Beinin on. Şıp şıp tırırıtı.
1: İnternet, fast bellen, mobile data and mobile bellen. Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met TVC business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na scoro, online plus lady is lobby.
2: Connected a la C. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TeleSuur keeping us in touch.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naview.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani. Naskip. Naview.
6: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Hier is Inspiration FM.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Probeer vaker uit je comfortzone te stappen. Veel huwelijken gaan ten onder door sleur. Er is een soort van automatisme ontstaan. Belangrijk is dat de sleur doorbroken wordt. Plan iets totaal anders dan normaal. Ga samen bijvoorbeeld naar Galibi voor 1 of 2 overnachtingen en maak van de gelegenheid gebruik om schildpadden te spotten die daar hun eieren komen leggen. Zoek naar het recept om brood te bakken en doe het een keer samen. Ga samen naar de dierentuin en bespreek de typische kenmerken van elk dier. Kijk naar de pauw bijvoorbeeld en bespreek het gezegde zo trots als een pauw. Neem een volgende stap en ga na als trots ook in jullie relatie voorkomt en hoe jullie daarmee omgaan. Leen of huur 2 fietsen, als je die zelf niet hebt, en fiets door een ander district dan waar jullie wonen. Probeer vaker uit je comfortzone te komen.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet!

0: ING. 60 years of impact.
1: Samenzuinig. Water voor iedereen. Je tuin verzorgen is belangrijk. Maar tijdens een periode van droogte is het belangrijk om ook daar bewust met water om te gaan. Maak planten het liefst in de vroege ochtend of late namiddag nat en plaats ze in een schaduwrijke omgeving om uitdroging te voorkomen. Drinkwater is kostbaar. Gebruik het waarvoor het echt nodig is. Samenzuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: SWM. Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat alles goed gaat vandaag. Ik ben er vandaag weer, ja, om jullie verder te vertellen hoe er verschillende talen zijn ontstaan. Zuster, bent u vandaag ook enthousiast om te weten waarover de vertelling gaat?
1: Jawel, zeer zeker, Happy Kids. Zullen we even in gebed gaan voordat we overgaan tot de vertelling? Ja? Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie dag. Dat we allemaal weer zijn opgestaan en ervoor hebben gekozen om te komen luisteren naar dit programma. Dank u wel voor onze mama en papa die heel goed voor ons mogen zorgen. Kunnen ze ook heel veel kracht geven, zodat ze zoveel meer kunnen doen voor ons en dat we ook gehoorzaam mogen zijn aan hun. Vader, God, dank u wel dat u ons wilt helpen. En kunt u ons alstublieft helpen en ook bijstaan, Vader, zodat we lief voor anderen mogen zijn. In Jezus' naam, amen.
0: Amen. Zo heb ik het. Gisteren hebben we reeds gehoord hoe God Noah heeft gebruikt om een nieuw begin te maken op aarde. En dat Noah zijn nakomelingen erg veel waren. Dus er waren weer veel mensen op aarde. Nu die mensen veel waren, gingen ze naar verschillende plekken. Ze verhuisden naar andere gebieden, omdat ze allemaal niet meer konden blijven op diezelfde plek. Het was te klein voor ze. Zo gingen verschillende groepen naar verschillende plekken om daar te wonen. Net een soort stad. En zo ontstonden er verschillende volken of volkeren. Ze reisden heel lang en ver totdat ze een plek vonden welke ze zagen dat goed genoeg was voor ze om te wonen. Een groep die reisde totdat ze bij een plek aankwamen in het land Sinaar, waar ze een groot stuk grond ontdekten. Ze vonden die plek zo goed en mooi om daar te wonen. Ze besloten dus om dat stukje land hun stad te bouwen. Daar hebben ze hun stad gebouwd. En ze hadden gezegd, ze gaan een stad bouwen waarop iedereen jaloers moet zijn. Het moet zo mooi zijn dat iedereen daar gaat willen wonen.
1: Een stad waarop iedereen jaloers zou worden? Maar zuster, hebben ze echt een mooie stad kunnen bouwen?
0: Ja. Ze hebben een prachtige stad gebouwd. Vele van de overige volken hoorden over die mooie stad en iedereen wou het zien. Dus die andere mensen werden nieuwsgierig en ze wilden allemaal zien hoe die stad eruit zag. Dus kwamen mensen van verschillende plekken om die stad te bewonderen en erover te vertellen.
1: Ik zou het ook willen zien, haar zuster. Dus ik zou ook willen gaan kijken. Is net als wanneer je hoort over een mooie plek in Suriname of in het binnenland. Dan wil je zien hoe mooi het is. Dan probeer je alles eraan te doen om te gaan kijken. Ja toch, Happy Kids? Mama en papa sparen en brengen dan naar... die mooie plek om te zien wat er allemaal daar gebeurt.
0: Ja, en precies zo gebeurde het ook in die stad.
1: Ja, dat klopt, zuster. Dus die mensen moeten dan hard werken, no? Of hebben ze hard gewerkt om die mooie stad te kunnen bouwen?
0: Ja, ze hebben heel hard gewerkt om die stad zo mooi mogelijk te maken, zuster.
1: Wat gebeurde er daarna, zuster? Wat?
0: Nu die ze de stad mooi hadden gemaakt en het de mooiste stad was dat men ooit had gezien, riep de leider van de stad de bewoners bij elkaar. En hij zei, zo, mensen, we hadden gezegd dat we deze plek tot een van de mooiste steden gaan maken, zodat wij de mooiste stad hebben op de wereld. En dat hebben ze ook gedaan. Het was heel erg mooi. Maar er komen steeds mensen kijken. Toch, mensen komen kijken hoe mooi die stad is. En die leider vandaan, als mensen steeds komen kijken, dan kunnen ze zien wat we hebben gedaan. En dan kunnen ze het ook nadoen. En misschien maken ze er een nog mooiere stad dan wat wij hebben. Dus we moeten iets bouwen dat heel moeilijk voor ze is om na te bouwen. Ze gaan het niet eens kunnen bouwen, want wij gaan de enige zijn die het heeft. Dus die leider bedacht iets wat ze konden bouwen, zodat die andere steden het niet konden doen.
1: Dus zuster, die leider wou dus nomo de mooiste stad bouwen. Wat heeft hij dan gedaan?
0: Ja, hij wou alles eraan doen dat die stad de mooiste stad moest blijven. Hij wilde dat die stad voor eeuwig de mooiste moet zijn op aarde. De mensen van de stad, die waren het met hem eens, zeiden, ja, leider, u heeft gelijk, we moeten de mooiste stad blijven hebben. En de mensen, die waren like, ja, we gaan echt iets anders bouwen. Die mensen vroegen hem dus, leider, wat heeft u in gedachten? Wat wil u dat we anders moeten bouwen, zodat de stad de mooiste stad bleef? Want we willen niet dat anderen dat kunnen doen.
1: Wat had de leider van de stad in gedachten, zuster? Wat moesten ze bouwen?
0: Hij zei tegen de bewoners dat ze een toren gaan bouwen. De mensen zeiden toen, een toren? Maar iedereen kan een toren bouwen toch? Bijna elke stad heeft een toren. Wat gaat zo speciaal zijn aan die toren die wij gaan bouwen? De leider gaf toen aan dat ze een erg hoge toren zouden bouwen. Tot in de hemel zou reiken. Dan waren ze dichter bij God.
1: Zo'n hoge toren?
0: Ja, zo hoog. De bewoners schrokken en zeiden, zo hoog gaan we dat bouwen. Hoe gaan we dat doen? De leider stelde ze gerust en zei, het zal lukken. Ik weet dat jullie goed zijn in het bouwen, dus jullie gaan het zeker kunnen doen. En ik zal jullie natuurlijk ook helpen. De bewoners waren hierdoor erg enthousiast om die hoge toren te bouwen. Dat ze direct zijn begonnen om na te denken hoe ze dit zullen doen. En wat ze allemaal nodig zullen hebben.
1: Dus zuster, dan gaat die toren hoger zijn dan de hoogste berg in de wereld.
0: Ja, dat zou heel erg hoog zijn.
1: Zuster, precies zo hoog als de Eiffeltoren, no? Want die is erg hoog.
0: Ja, die toren zou vele malen hoger dan die Eiffeltoren. De mensen hebben dag en nacht gewerkt om die toren te bouwen. Er werden verschillende geluiden gemaakt. Ja, ze werkten heel hard. Hebben jullie niet gehoord, Happy Kids? Er werd gezaagd, er werd getimmerd, er werd gemetseld en nog veel meer. Want iedereen heeft gewerkt. Grote mensen, kinderen, iedereen hielp waarmee ze konden om de bouw van deze toren af te krijgen.
1: Maar wat gebeurde er nadat ze klaar waren met de toren?
0: Zuster, er is nog zoveel gebeurd omtrent de toren. Maar om te weten wat er allemaal gebeurd is met de toren, nodig ik jullie allemaal uit om morgen te komen luisteren.
1: Oh, Happy Kids, zullen we morgen dan zeker weer komen om te luisteren? Niet vergeten hoor. Zuster, zullen we de tekst weer even samen opzeggen?
0: Jawel, want we moeten het heel goed onthouden.
1: Happy Kids, heel goed luisteren. 1, 2, 3. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Gehaald uit Genesis 11, vers 7. Nog één keer heb ik iets. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Gehaald uit, goed zo, Genesis 11, vers 7.
0: Goed gedaan, Happy Kids. Dankjewel dat jullie zijn komen luisteren. Maar laten we allemaal eerbiedig zijn, zodat we kunnen afsluiten met gebed. Lieve Jezus, wij danken u voor zo'n prachtig verhaal. Dat de wereld weer bevolkt mag worden met vele mensen. En dat ik één van die mensen ben. Dank u wel voor uw belofte dat u de wereld niet meer zal laten onderlopen met water. Helpt u ons u te gehoorzamen zoals Noah dat gedaan heeft. Dit alles vragen wij u in Jezus naam. Amen. Odi, odi.
1: Doei, doei.
0: Tot morgen.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketch chip.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Suriname. En overal waar ik ga, moet ik mijn naam spellen. Omdat mensen mij niet altijd kennen. Maar dat is geen probleem. Het geeft mij de gelegenheid mijn verhaal te vertellen. Mijn uitstraling is als die van een chameleon. Representerende een mengsel van kleuren. De kleur rood, dat stroomt door mijn bloed. En het spreekt van mijn hart en mijn moed. In mij zijn er duizenden kinderen die huilen en smeken naar hulp. In de steek gelaten, zijn arm, lijden honger. Letterlijk en figuurlijk ziek. Mentaal en lichamelijk gebroken. Maar ik wil erkend worden. Voor de liefde die ik te bieden heb. Zo vanaf vandaag pleit ik voor genezing. Voor bevrijding, voor vrijheid van mijn kinderen. Wil je mijn verhaal delen en mij helpen? Want mijn naam is Suriname.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

verder lopen. Ik groet ook deze middag. Het is genade om ook deze middag u te bemoedigen van deze plaats. Ik wil verder met u gaan in het onderwerp betrouwbaar geacht zijn. En ik denk dat het goed is om hier over dit woord te na te denken, betrouwbaarheid. Na te denken en kijken hoe betrouwbaar wij zijn als mens, als individu. Want je kan daar kerkie, idee naar evangelie, je daar kerkie, je abontra betrouwbaarheid, et de ina adade libi, je betrouwbaarheid, de travasie. Dus het is goed om over na te denken en te kijken hoe betrouwbaar zijn wij in het leven. Hoe betrouwbaar ben ik in het leven? Hoe betrouwbaar ben ik? En het is goed om even stil te staan naar woordtraditie. Ik wil met u kijken vandaag in 1 Korinthe 4 vers 2. Laten we 2 eerst lezen. Dan gaan we lezen 1 tot 5. Maar ik wil lezen 2 voor zien. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste betrouwbaar te blijken. Maar welke beheerders? Toch? In sommige beheerders moeten betrouwbaar zijn. En ze moeten betrouwbaar blijven. Toch? In sommige beheerders. Alle beheerders in principe. Maar eis voor zo'n beheerder is dit aquí. Je moet betrouwbaar blijven. En voor Lucas vers 1, hij dacht daarbij. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van het geheimenis Gods is toevertrouwd. En een geheimenis voor God dat ons toegegeven is. Wij moeten betrouwbaar zijn in een kibritori. Sangarokiwi voor hoorvast een kibritori dat hij. Hoe betrouwbaar ben ik in het vasthouden van de geheimenis die God mij gegeven heeft. En ben ik bereid die geheimenis te koesteren? Ben ik bereid die geheimenis vast te houden? Hoe betrouwbaar ben ik daarin om die geheimenis mij aangeboden, mij gegeven? Ben ik betrouwbaar om die geheimenis vast te houden? Ben ik betrouwbaar om dat leven te leiden, dat ik kan vasthouden die belijdenis? Die belijdenis dat mij dat gegeven is. Ben ik bereid? Ben ik bereid voor horen vast? Ben ik bereid voor taaien horen? Voor libi alibi dat? Ben ik bereid dat te doen? Door enthousiasme nemen mensen verantwoordelijkheden, posities en noem maar op. Geef mensen hun leven aan de Heer door enthousiasme. Het ziet er mooi uit. Het klinkt mooi. Het klinkt mooi in de oren. Het is lekker om het te ervaren. Om het mee te maken. Nou, mooi, Tori. Maar gaandeweg het proces, dan zien we wat Paulus hier bedoelt. Paulus zegt dat die mensen, beheerders, de vereiste van een beheerder is dat hij als dienaren van Christus, als beheerder, de geheimenissen vasthoudt. De geheimenissen van God, dat hem is toevertrouwd, dat hij vast blijft houden aan deze geheimenissen, dat hem is toevertrouwd. De geheimenis dat hem is toevertrouwd in Christus, van Christus, dat je horen en soms maar naar een boombeheerder. Met andere woorden, blijf dezelfde persoon die je

aid, sot posisi of sot frontwortu, of sot kari, magni aid, tang asrefi libisma. En dit kunt u ook toepassen natuurlijk in het dagelijks leven. Ik kan lukken de pistordis toe naar in alade libi. En in een bedrijf, in een osso noemer op, ik kan lukken de pistordis. Vers 3 etegui. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gerecht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Paulus zegt, hij beoordeelt zichzelf niet. Ah nee, James heeft gewoon cijfer, Potens heeft gewoon president. No, en hij beoordeelt een schrijfje. En we zijn gauw geneigd om andere mensen te beoordelen van hun levensstijl, hun gedrag. Waarbij wij zelf als individu op het punt moeten komen om die geheimenissen te bewaren, om die geheimenissen te koesteren. Wij focussen vaak genoeg als mens, meer als christen, op anderen in plaats van hoe ik God beter kan gaan dienen. Nog, het leven is dat wij gaan werken aan onszelf om God beter te gaan dienen. Hoe betrouwbaar ben ik wat God mij heeft toevertrouwd? Hoe betrouwbaar ben ik in het leven waar God mij ingeplaatst heeft als christen? Minetak abra bediening, minetak abra din gado. Toch? Din gado, hoe betrouwbaar ben ik in het dienen van God? Hoe betrouwbaar ben ik in het overgeven aan de Heer? Hoe betrouwbaar ben ik om tot God te mogen roepen? Hoe betrouwbaar ben ik om naar de samenkomst te gaan? Hoe betrouwbaar ben ik in wat ik bezig ben doen? Hoe betrouwbaar ben ik als individu? En we hebben een geheimenis gekregen om te bewaren. We hebben een geheimenis gekregen om te koesteren. Zou je doen in een kibritorie? Als je kijkt naar varen, we zien in vers 4. Want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heer. God beoordeelt mensen, toch? Niet dat ik niet door processen heen ga. Paulus en ik verstaan. Maar God beoordeelt. Gado na awang, zei poti, zei kotori. Zijn je bepaald als wij schuldig zijn of niet. God bepaalt dat. God bepaalt, oordeelt ons levensstijl. Hij beoordeelt het. En vers 5 zegt, daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt. Die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen. En de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Laten wij, zoals Paulus het hier zegt in vers 5, dat wij geen oordeel vellen over anderen. Nou probeer, voel, kruto wantrouwen, bekritiseer wantrouwen, nou hoigri abra wantrouwen, maar let op jezelf. Zorg dat je schrijft de napres die garoan je moest voeden. Zorg dat je schrijft kun je naar positie pe garoan je moest voeden. De Bijbel zegt ons, die Jezus ben met die, naar een vrouw, sabe dome ogri, attack in desma ben een steniging, boekonu attack wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dus niemand is volmaakt. Kan die hogri mora trouwen? Zij denkt dat hogri, zij kruisig. Kan die hogri mora? Dus ik wil u bemoedigen hierbij dat wij gaan focussen op het dienen van God. Dat we niet gaan focussen op andere zaken rondom ons die plaatsvinden, maar dat wij gaan focussen als individu om God te dienen. Zodat als individu wij dichter bij de Heer kunnen komen, dan in plaats van focussen op onze buurman, op onze buurvrouw, op focussen op een vriend, een kennis, noem maar op. Dat ons focus mag zijn Jezus Christus, God dienen. Dat moet ons focus zijn. Dat moet waar wij naar uit moeten kijken. Dat moet zijn waar naar wij verlangen. Dat moet de apistor disi. Zou we angri na in den day disi. Zou we lange wisref na in de momenti disi. Dat we giwisref abra na garo. We pot wisref na in den day disi. En dat moet zijn wat wij nodig hebben in deze dagen. Kijk met mij in.

0: Colossians in verse 5. Colossians in verse 25. Colossians in verse 25. Hij zegt in 25 hier zo. Zegt hij: hardenaar ben ik geworden krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Ik ben een dienaar geworden krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd. God vertrouw me af van het woord toe dit toe. En om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Voor prati aboskopu voor God dat hij mag vinden ingang naar in ati. Gie a woord toe voor God. Deel a woord toe voor God. En loop jong, laten we niet focussen op andere mensen, maar laten we focussen op onszelf in het dienen van de Heer. Laten we focussen op waartoe God ons geroepen heeft. Laat ons focus zijn in deze dagen. Laten we betrouwbaar zijn en bezig zijn met onze relatie met de Heer. Hoe kan ik God beter gaan dienen? Hoe kan ik effectiever zijn in het dienen van de Heer? En laten we anderen niet gaan beoordelen en veroordelen, maar laten we focussen op de Heer individueel, dat Heer, hier ben ik, Heer, help mij, Heer, sta mij bij, Heer, leid mij, Heer, ik wil dichter bij u komen. Ik geloof dat als de kerk vandaag niet zal focussen op buurman en buurvrouw, maar zal focussen op een innerlijke relatie met de Vader, individueel, als alle gelovigen dat zullen gaan doen, dat evangelie krachtiger naar buiten zal komen en mensen effectiever Jezus Christus zullen grijpen, mensen serieuzer om zullen gaan met Jezus Christus die wij presenteren, mensen ernstiger zullen zijn met deze Jezus. Lobion, ik geloof dat wij het in ons hand hebben om deze Jezus krachtiger naar buiten te laten komen dan tot nog toe. Wij zijn in staat ervoor te zorgen dat Jezus Christus met meer gezag, autoriteit, met meer, om de juiste woorden te gebruiken. Wij kunnen ervoor zorgen dat Jezus Christus beter erkend zal worden in de wereld. Wij zijn in staat dat te doen. Dat Jezus Christus een betere erkenning krijgt. Eigenlijk heeft hij ons niet nodig, maar hij wil ons gebruiken om een betere erkenning te krijgen in de wereld door betrouwbaar te zijn in Christus Jezus. Door betrouwbaar te zijn. En hij zegt in vers 27, het laatste stuk zegt: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Ik wil lees vers 27 helemaal. En hiermee ga ik afronden. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Wees betrouwbaar en presenteer Christus. Wees betrouwbaar en deel Christus. Wees betrouwbaar en verkondig Christus. Wees betrouwbaar om Jezus Christus te vertellen waar u ook komt. Wees betrouwbaar dat, en laat mensen weten, laat anderen weten, laat derden weten dat Jezus in u woont. Wees betrouwbaar naar in apostolie en laat mensen weten dat de levende God, Yahweh, Jezus Christus, met de Heilige Geest in u woont. En dat deze Heilige Geest u leidt in deze dagen. Laat, wees betrouwbaar. Na in de momenten die zie, Lebewang, wees betrouwbaar. Maar goed, ik zal het hierbij laten voor vandaag. En volgende week zijn we dan natuurlijk weer bij u met een ander onderwerp. En, maar ik wil u bemoedigen, wees betrouwbaar, waar u ook komt. Niet alleen in het evangelie, niet alleen in de kerk, maar ook in het dagelijks leven. Thuis, op straat, in het verkeer. Wees betrouwbaar aan het werk. Als u in de winkel gaat, wees betrouwbaar. Als u onder uw vrienden bent, wees betrouwbaar. In welke setting u ook bent, wees betrouwbaar. Wees betrouwbaar en zo presenteert u Christus op de juiste manier, zoals hij gepresenteerd wil worden. Maar goed, laten we bidden. Vader, ik bid u voor elk een die uw boodschap heeft gehoord en zegt, ik wil aan mezelf werken. Vader, help ze. Dat ze die kracht mogen hebben om aan zichzelf te werken, zodat die ommekeer mag plaatsvinden, Heer. In de naam van Jezus Christus. Ik bid u, Vader, dat u doorbreekt en tot uw doel komt.
1: Het Heer. Is 6:00.
2: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Welkom hier in Sabikado Kandu, een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 6:15 tot 7:15. Laat het programma u tot zegen zijn.

Me bari ala arkimang wan blessi en vredige odi ina nefu masra Jesus Christus. Mide agena inyu oso kamra na ngada programa koyere sawigado kandu. Mine na suster Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. En me heet u van harte welkom na programa disi ina nefu lobi masra Jesus Christus. Lobi wa ook te miwan bemoedig u voor nodig trawa uit u kan nemen deel na programa disi. Fos wigo moro fara lobi wa mekwite kiwa momenti voor dragen op na ini begi na masra. Vader, we taki u grantang ifu da momenti disi, grantang ifu genade, grantang ifu lobby. Era grantang taki again wis dona yu futu, nangada programa disi, era taki nangawi ati en cari kenki kona ini wilibi, pe ade fanodu, in Jesus name. Amen. Lobby wang, we ego moro fara nangawi onderwerp, spelen met vuur. En today again we elisi, we welbekende tekst we puruna in 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. Dape askrivitaki. Wij weten dat de wet goed is indien iemand haar wettig toepast. Wel wetend dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor de wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Amen. Again, lobby wang, we zien dat het tekst is een tegiwi, dat je dat wet de wambonsani even gebruiken dat bij juiste fasie. En we zien ook dat je dat wet nodig de rechtvaardige, maar voor de wang zijn de rechtvaardig. Iedereen trust me, zijn er vallen onder, gaat toch voor de rechtvaardig. Met andere woorden, iedereen sma, zijn no man waka overeenkomstig dat wani fukado, zijn no dena in die reti passie fukado, ook al asma dat die ekari inschrijf van gelovige, zo wans ma moest draaien op bakken aan wet, leke basis voor dat christelijke libi. En if asma dat die niet in gado schrijf, kidens madati da wet de van toepassing. So mina nga yu mushi da wet leki rechtleine fa wi muswaka na fesi da lobby kado fuwi. Amen, lobby wang. Today we sa zoom in na onderwerp godelozen. We zijn al een poosje bezig hiermee en we go even door na nga ing teleki mi belicht ala sanisang kado putitapu mi ati. We betake wang godeloze persoon a de wans ma san sabi taki kado besta ma ay weiger vergeven toe dat da kado die meki himmel na nga grondtapu besta in werkelijkheid. Ano tak ano sabi, asabi kring kring, ma vanwege in arrogantie na nga in hoogmoed, ay weiger fugi kado da glory, tak ade inderdaad kado. En we zien dat in Asmasang, omdat Dene erkent Gado leki Gado, de onderdrukt Rasma. Dene hoort rekening naar een gevoel of recht of wantrouwen. Omdat Dene abi respecte naar vrede ki Gado. Even als man abi vrede naar respecte ki Gado, en ook abi vrede naar respecte ki Rasma. Vaak genoeg de praxeer dat ik Gado neesje zou doen. De praxeer dat ik Gado no.

like so well gado al sleepy sma. Make we go moro farana ini da wortu fu masra, fu lukus a wortu fu gado etaki abra den uroko, fu den khoda loser. We betaki abra den mofo leki wan wapen. We betaki fluku dena ondro den tongo. Ma we shi ontu taki da beba buku eleri we taki. Ini de mofo lastra eko ook to for. De desma sai laster. De laster sowel gado, maar ook to tralibisma. Make we lees and scrivi na ini da buku fu spreuken 11 vers 9. Dape a scrivi taki. Met de mond stort de Godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered. Als schrijft dat dat je de wangsan vergeten gado, dat je de godeloze. De wangsan hoort gado na in gedachten, dat je de godeloze. De praxerie dat je gado no besta. De libi le ki gado ne besta. De libi le ki gado ne shi. De Bijbel boek e taki den smadati. Nanga de mofo, de chari verderf kon, abra,

ook toen naar het tweede gedeelte van Atex DC. Ataki, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered. Zo, wees je dat kennis de een belangrijke sani na in de afet tegenover de goddeloze. Iedereen was maar zo aan de gered in een anu voor de goddeloze. You know what? De een prooi voor de goddeloze. Bijbelboek etaki, we moest abi kennis. Kennis waarvan? Dat is een belangrijke vraag die beantwoord moet worden. Je moest abi kennis over wat je opereert. En ook tegen kona yunanga, gladde woorden, vriendelijke woorden, dat je van go in een valstrik voeding. We belezen in uw voor de aflevering taki, die drinken voor u in de mofo. Tegen kona yudo takanga yu, na zogenaamde lieve woorden,

de Anu. Lobuang, de goddelozen zijn geen makkelijke mensen. Ze zijn mensen zoals u en mij, maar in de geestelijke wereld, de Trasani. De Abi bepaalde kennis, Safuru Sumano Abi. De bezit bepaalde karakter, Safuru Sma. Jammer genoeg, voor uw gelovige schrijf in uw bezit. De karakter voor de no komen op voor dat libi libi gado, de kisi ing voor dat feyanti. Veel al jeres ma etaki, Satan no ap makti. Evo ano abi makti, pe den godeloze, e kisi den karakter vandaan. Evo Satan no abi karakter le kifa, somens ma etaki, pe den godeloze. Bij de tovenaren, ik moet benangen, de boze karakter voeding. Lopen we nog mee kunnen

yet that need lobby one you no kan takita ki satano abimakti. Wanneer mensen de vijand onderschatten, wanneer kinderen van God kunnen uit positieve beleidenissen de takten san disi, maar niet omdat je positieve beleidenissen doet dat je moet ontkennen aan waarheid. Want juist na dat be dat vijand die ik zie voordeel abramina na you te you no sabi van I opereer door blindelings maar dingen te zeggen omdat je hoort dat andere mensen dingen zeggen.

en autoriteit heeft. If you know abi wa moro grotere gezag dan hem. You know man drijf hem uit. Dus te we do beleidenis. Make we sap sawetaki en make we sap peri tanapu. Solo bon ade belangrijk. Je moet kennis hebben. Kennis van het woord van God. Kennis hebben over hoe de geestelijke wereld opereert. You know kan takie gona fetina ngawansma. That you know sabas masref srefi. If

De goddeloze, nanga de mofo, de chari verderf kon, abra de onschuldige. Nanga de mofo, de luku awortu disi, nanga de mofo, de tegung bataki de mofo fudeng, de leki wan wapen. Bepaalde van ze hebben gezalfd de tong, niet gezalfd door de Heilige Geest, maar gezalfd door de duivel. Trouwen, hoor die dressi na ini de mofo, fu kan spreken. Tegen minangayu, voor we kan go neer. En het gebeurt, if you no confronteer ding, dan ga dat woord toe voor masra. Lopi wan demo fo, de leki wan bombigi tipi grebi, sa eswari, furu libisma. Me begi gi utaki, dat mofo fu de godeloze, no sa verslint you. Dat mofo fu de godeloze, an no sa chari verderf kon abrayu, nangayu famiri. A wis den taki wan wortu tegen you, dat takru wortu dati sa draigo bakana dem. An no sa kon abrayu, an no sa kon abrayu gezin, an no sa kon abrayu oso. In a name fu Jesus Christus. Mek wi lesi moro.

Hij ziet het toch nooit. Ja zo, had de goddeloze zijn bespot. Den tak ik tereedu den tak roosani voeding. Gado neeshi. Gado nee merken op. Nooit die aneeshi san deedu. Met andere woorden, de doen aan jou, no once man no je piu. Is het waar dat God?

ngayu, teleki mina ngayu, sorry den obiki wikado de. And om dat, de abi wan ting krakti, en dors nei gelova geno abi an nifo fu krakti sa den abi, da de taki biki. De taki heel groot na ves kado. Ze zijn spotters lobby wang. Maar mina ngayu, gado gimina ngayu autoriteit, a gimina ngayu krakti, fu kan vernietig den bigi woord fu ding. Fu kan sorry den taki wan gado de, sa meki hemel na ngagron tapu, maar dat kunnen we alleen, if we sabi we serefina in Christus, if we sabi suma gado kari we fu de, and if we sabi suma den de, if you begin shiden leki suma gado e shiden, da yo confronteer den. Lobi wan ina Old Testament, tedoro in a New Testament, we should take God, no be making crap na godeloosheid. Omdat we godeloze, leek van me dat in de vorige afleveringen, zo voor lezen, ze zijn handlangers van de duivel. En Satan is beloonding voor die die doet dat roko voor een. Mina ngayu, hemels napu na mina ngayu baka, voor beloon unu ook toe, even vernietig den roko voor den godeloze. Ze zijn mensen, maar ze zijn vijanden van ons. Ze zijn vijanden van de gemeente. Trouwen is zweri tapu e egi libi. Trouwen is taki over mijn dead body.

Libilibicado. Lobo and so years we should have killed a loser. Then the spotters, they drive a spot na nga gado, mar ook to nga libisma. And that way she ook to na init Psalm 10 verse 3. Psalm 10 verse 3. Dat be a scrivi. De goddeloze immers roem naar harte lust. De woekeraar spreekt zegen wensen. Hij versmaat de Heere. De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt. Hij vraagt geen rekenschap. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Ja, zo we zien dat psalm het tegenwi van de spotten en agado. Dat psalm is het tegenwi taki. De goddeloze, de roemer, de abipriciër in een harteloos. En de taki begina vesi gado. Ja, zo als krivi taki, de versmaat masra. Openlijk de versmaat de taki begina vesi gado. En ook toen aan de nosso in een lok to de taki of de denki taki, gado nooit in een actie van te woord te voeten. En in de gedachte, de wakailon toen aan gado bestaat niet. Waarom zeggen ze dat? Omdat de nosida anu fumina na yu gado ete. Teden jida rechter anu fugado de taki wan trata lobiwang. Na mina nga yu

impresi. Ma evo mina ngayu terwel de tu we begi kanada gide sa kan noi tot bakereng kuma. Satan verstaat slechts één taal. Eng na nga den connectie na nga dins connectie fu eng. A enige taal sa de verstaan na geweld. If den go op na nga geweld tegen you, you must go op na nga geweld tegen ding. Den oka en nakiu na nga first na ye begi kanada gideng. Feti baka lobi wang. Feel al, mino sabi sam, mino sabi pe agomes, ma feel al ye yere trawa etaki, happy a feyande lief. Dat het woord van God zegt dat. Maar nogmaals, over welke feyande heeft Jezus het? In wat tekst, as skrivi tak, if de naki wang klap na links, draai atras ye gire mek de nak wang klap. Over welke feyande heeft hij het? Want feyante zijn naki wan klap na wan smat is na be prata evangelie e ate brong because je probeer fu geng a evangelie an wani an naki wan klap. Dat is een fysieke klap. Voor die mensen moet je bidden. Wan smat zijn handel in

in werkelijkheid. En dat kan alleen de minangayu sabi wi prezi na inimasra. De minangayu sabi wi feyanti fu suma den de. En het is mogelijk loop je aan voor sabi je vijandie. Me begig je dat je gado sa opo je ai. Me begig je dat je no wakamoro langa na ini wa valse liefde.

granta taki wani furu de nanga yusanta yeye. Era skrifi de ne ina buku fu libi en hori den standa na ina da evangeli. Ina ne fu Jesus Christus we begi. Dank u wel, Vader. Amen. Lopi wan yusan begi da begi disi. Mi wan feliciter yu nanga stap sa yu meki. Ma mi wan ite yu ook to taki ade slechts één stap uit de vele die nog volgen. Na einde van dat programma disi bisa deel unu konta gegevens nanga yu. Fu verdere begeleiding indien u het nodig vindt. Moro fara wo begi wan to begi. Begi nanga mi. Bikasi begi de wan fu den sroto fu da evangeli. Ibri wan flukusane.

Vader, grant aan uw gebedsverhoring. In Jezus' machtige naam. Wie een biggie. Lord, we have arke da programa di si, e yu abi wan bepaalde siki na ini yu sting. Bribi na ngami taki garo de in staat fu genees en bevrijd yu. Pot yu anu na pe yu siki le kwan teken fu bribi, terwijl mi e begi gi yu. Vader, me taki yu grantangi fu yu zoon en yu dochter. Heren, me taki yu grantangi fu genezing en bevrijding. Heren, me taki yu grantangi fu da santa yeye, sa noti no tranga gi masra. Heren, langa yu tranga anu, sen yu santa yego in de huiskamer.

Vanaf 8:30 tel ik het maar voor Juru. Nogmaals, op de zondag, wie abi bijeenkomst vanaf 8:30 tot 12:00 middags. Op de dinsdag hebben we bijbelstudie en dat is vanaf 6:00 tot en met 8:00. 6 tot 8 op de dinsdag hebben we bijbelstudie. En op de donderdag hebben we ook van 6 tot 8 gebedsdienst. Nogmaals, op de donderdag hebben we van 6 tot 8 gebedsdienst. Ibri is een satra voor Ibru Amu. We hebben een speciale programma. Zou je kari pomos change hands. Bij we kunnen makandra en we begi. Lopen even bezoek den komakandra. Die zien me bribita ki gados revi. Samiti na ngayu.

address, this is the MFM Suriname, apenstaartje, hotmail.com. MFM Suriname, apenstaartje, hotmail.com. Alles in kleine letter. We hebben ook een Facebookpagina. En dit is de MFM Suriname, Abrabroki Saron. MFM Suriname, Abrabroki Saron. We hebben ook een YouTube-kanaal. En dit is de Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Dan voor de platformen die zie, je kan vinden de afleveringen die zie ook toe. Zij je kan beluisteren op je eigen gemak. Loop je want terwijl je doet die zie, Kadosa bless you. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. En we beg ik je dat je dat drangen aan voor Masra Kado. Zij rust abra je naar je

0: aflevering. God zegen. Amen.
1: Dit was het programma Kon Jere Sabigado Kan Do. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

my feet. Oh, Saladin, I thank the master, I thank the savior.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Telesur prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesur. Keeping us in touch.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Mipot mi radio na shalom. Me begu nu uno prefur pure dape. No sana a problem.
6: Man, I want to tell y'all something, man. Man, I'm not gonna let these material things get in my way, y'all. I'm trying to get somewhere. I'm trying to get somewhere that's real and pure and

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aardig.

Prijzen dan ding voor Jezus Christus. Sranaman na in Sranankondre na nga buitenland. Me barwan Santa Odi na in Jezus Christus ding. Meneng na Van Genderen Wendel en me do awroko voor een voorganger. Na in Sranankondre na nga buitenland. Lobbywang, tide widebaka in je osso camera via ding radiozender su Radio Shalom. Na nga da Bijbelboskopo. Een brief aan Suriname. Ade prins pari fu chari tidebaka a Bijbel boskopu disi kong na inyo oso kamera. Noso winspe yu de e arki, winsumana yu, winsot ede wiri yu abi, winsot kloru yu abi. A gado disi, Yehova papa almakti nanga ing mampiking da konu fu glory Jesus Christus nanga da santa yeye. Neem ik je onderscheid, suma na jou, maar hij karwi alamala, fukon libi, wa santa libi lekfa aitaki,